0: 2023 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Anzegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, anzegem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de leien. Morgen om 3:00 zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de leien. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het zuiden van Spanje is er opnieuw enige hoop dat de brandweer de zware bosbrand in Almeria onder controle krijgt. De wind is daar gisteravond gaan liggen en de brandweer boekt dus wat vooruitgang. Maar de balans is enorm zwaar. Er zijn 12 doden geteld en 11 mensen zijn vermist. Voor hun leven wordt gevreesd. Zo getuigen ook mensen die in het gebied wonen. De brand heeft intussen ook 6600 hectare natuur in de as gelegd. Televisiekok Piet Huizentruit heeft gisteren het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. De Vlaamse regering reikt die onderscheidingen traditioneel uit op de Vlaamse feestdag. Huizentruit reageerde ontroerd en huilde tranen met tuiten. Behalve de bekende kok kregen ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Boremans en wielrenster Lotte Kopecky een Vlaams ereteken. De hitte eist nu ook de tol in de Ronde van Frankrijk. De organisatie kort de etappe van vandaag in omdat er in het Franse departement Corrèze code rood geldt voor extreme hitte. Alle geplande beklimmingen blijven wel gewoon op het programma staan. De rit is ingekort met zo'n 30 kilometer, maar het zijn toch nog 155 kilometer die af te leggen zijn. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In een volledig Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam titel. Rode Duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

entends, Gigi? Ils sont tous là. Ils ont dû te reconnaître.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Ansegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, ansegem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de leien. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de leien. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het zuiden van Spanje is er opnieuw enige hoop dat de brandweer de zware bosbrand in Almeria onder controle krijgt. De wind is daar gisteravond gaan liggen en de brandweer boekt dus wat vooruitgang. Maar de balans is enorm zwaar. Er zijn 12 doden geteld en 11 mensen zijn vermist. Voor hun leven wordt gevreesd. Zo getuigen ook mensen die in het gebied wonen. De brand heeft intussen ook 6600 hectare natuur in de as gelegd. Televisiekok Piet Huizentruit heeft gisteren het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. De Vlaamse regering reikt die onderscheidingen traditioneel uit op de Vlaamse feestdag. Huizentruit reageerde ontroerd en huilde tranen met tuiten. Behalve de bekende kok kregen ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Boremans en wielrenster Lotte Kopecky een Vlaams ereteken. De hitte eist nu ook de tol in de Ronde van Frankrijk. De organisatie kort de etappe van vandaag in omdat er in het Franse departement Corrèze code rood geldt voor extreme hitte. Alle geplande beklimmingen blijven wel gewoon op het programma staan. De rit is ingekort met zo'n 30 kilometer, maar het zijn toch nog 155 kilometer die af te leggen zijn. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In een volledig Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam titel. Rode Duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Radio Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Anzegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, anzegem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de leien. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de leien. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Houd je vast.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In het zuiden van Spanje is er opnieuw enige hoop dat de brandweer de zware bosbrand in Almeria onder controle krijgt. De wind is daar gisteravond gaan liggen en de brandweer boekt dus wat vooruitgang. Maar de balans is enorm zwaar. Er zijn 12 doden geteld en 11 mensen zijn vermist. Voor hun leven wordt gevreesd. Zo getuigen ook mensen die in het gebied wonen. De brand heeft intussen ook 6600 hectare natuur in de as gelegd. Televisiekok Piet Huizentruit heeft gisteren het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. De Vlaamse regering reikt die onderscheidingen traditioneel uit op de Vlaamse feestdag. Huizentruit reageerde ontroerd en huilde tranen met tuiten. Behalve de bekende kok kregen ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Boremans en wielrenster Lotte Kopecky een Vlaams ereteken. De hitte eist nu ook de tol in de Ronde van Frankrijk. De organisatie kort de etappe van vandaag in omdat er in het Franse departement Corrèze code rood geldt voor extreme hitte. Alle geplande beklimmingen blijven wel gewoon op het programma staan. De rit is ingekort met zo'n 30 kilometer, maar het zijn toch nog 155 kilometer die af te leggen zijn. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In een volledig Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam titel. Rode Duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.

0: De zonnigste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West, radend in de regio.
1: De zon straalt uit je radio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De bibliotheek van Zulte vierde in 2025 haar 30-jarig bestaan en kon dit jubileumjaar afsluiten met enkele recordcijfers. Het jubileumjaar ging in januari van start met een receptie en jazzmuziek. Uiteindelijk mochten ze meer dan 44.700 bezoekers ontvangen. En ook de leesjury blijft populair, want maar liefst 182 kinderen en jongeren schreven zich in voor het nieuwe leesjaar. De gemeente Anzegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente, anzegem.be. De Big Jump die morgen zou plaatsvinden aan het Sint-Poppoplein in Deinze gaat niet door. De boosdoeners zijn blauwalgen in de Leie. Morgen om 3 uur zouden tientallen mensen een frisse duik nemen in de Leie. Onder de naam Big Jump zwemt men die dag op meerdere plaatsen in Vlaanderen in rivieren om aandacht te vragen voor proper water. Maar in Deinze vallen de plannen dus letterlijk in het water. Een 64-jarige man uit Nazareth de Pinte reed in Deinze volgens de politie door het rood aan de slagbomen bij een overweg. Maar de man bleef dat donderdag in de politierechtbank met klem ontkennen. De rechter moest even bezinnen voor hij een vonnis uitsprak. De man kreeg uiteindelijk 15 dagen rijverbod en €320 boete. De man heeft nu een maand de tijd om beroep aan te tekenen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
4: Rozen voor Sandra.
5: Radio Oost-West. Jou de Groot.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oosterozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Rozen voor Sandra.

0: rozen voor Sandra.
1: Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom.
0: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met rozen voor Sandra.
2: Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn.
0: Overal zing je mee.
3: Geef je hart niet aan een ander. Radio Oost-West
0: met Jo de Groot.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers. Verlaat.

0: en de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Jouw de Groot.
3: Rozen voor Sandra.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: In Kruibeek, deelgemeente van het West-Vlaamse Wervik, is gisteravond een zware brand uitgebroken in een landbouwloods. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. De hulpdiensten rukten massaal uit met onder meer 5 tankwagens om genoeg bluswater te voorzien. In de loods lag stro opgeslagen, maar er stonden ook runderen. Die konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar de stal is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Goed nieuws voor de klanten van Belfius. De bank gaat slachtoffers van

0: phishing vanaf 1 september meteen terugbetalen. Nu gebeurt dat pas na een uitgebreid onderzoek en dat duurt vaak lang. Belfius heeft zijn reglement aangepast. Politieke partij Vooruit is tevreden. Volgens parlementslid Jeroen Soete is dit een cruciale stap om gedupeerden sneller te beschermen tegen online fraude. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de persvrijheid. Het Openbaar Ministerie in New York heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard. Aanleiding hun berichtgeving over mogelijke veiligheidsproblemen met het nieuwe presidentiële vliegtuig van Trump. Sommige journalisten kregen zelfs federale agenten aan hun voordeur. De hoofdredactie van de New York Times reageert woedend en spreekt van een brutale daad om de kritische pers de mond te snoeren. Radio de weersverwachting. Het wordt alweer een snikhete zonnige dag. De temperaturen klimmen naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het met 26 graden wat koelers. De dagen daarna blijft het tropisch warm.
1: Aan de ontbijttafel of onder de douche. Overal zing je mee. Dit is Rozen voor Sandra bij Radio Oost-West.

Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Food Truck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de We Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Roze voor Sandra.
3: Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingene een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leienvoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijve. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug. Hij was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeeropkomst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar

0: legde het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners. Een aantal raadsleden lieten alvast blijken dat ze één bepaalde formulering van het raadslid nat dan vonden. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
3: Wij doen het voor jou.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal.
0: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
4: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.
5: Olé, olé.
4: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
5: Olé, olé.
4: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
5: Olé, olé.
4: Ik zag de grootvader van

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Neem contact met Radio Oost-West.
0: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: In Kruibeek, deelgemeente van het West-Vlaamse Wervik, is gisteravond een zware brand uitgebroken in een landbouwloods. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. De hulpdiensten rukten massaal uit met onder meer 5 tankwagens om genoeg bluswater te voorzien. In de loods lag stro opgeslagen, maar er stonden ook runderen. Die konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar de stal is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Goed nieuws voor de klanten van Belfius. De bank gaat slachtoffers van phishing vanaf 1 september meteen terugbetalen. Nu gebeurt dat pas na een uitgebreid onderzoek en dat duurt vaak lang. Belfius heeft zijn reglement aangepast. Politieke partij Vooruit is tevreden. Volgens parlementslid Jeroen Soete is dit een cruciale stap om gedupeerden sneller te beschermen tegen online fraude. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de persvrijheid. Het Openbaar Ministerie in New York heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard. Aanleiding hun berichtgeving over mogelijke veiligheidsproblemen met het nieuwe presidentiële vliegtuig van Trump. Sommige journalisten kregen zelfs federale agenten aan hun voordeur. De hoofdredactie van de New York Times reageert woedend en spreekt van een brutale daad om de kritische pers de mond te snoeren.
0: Radio
1: de weersverwachting. Het wordt alweer een snikhete zonnige dag. De temperaturen klimmen naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het met 26 graden wat koeler. De dagen daarna blijft het tropisch warm.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
4: What are you looking at?

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Zomerradio Oost-West.
3: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
4: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
5: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingene een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leienvoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijve. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug en was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeer op komst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar pakte het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners. Een aantal raadsleden lieten alvast blijken dat ze één bepaalde formulering van het raadslid nat dan vonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
4: Welkom bij de Media Mix.
5: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor je.

0: Een hele goede middag allemaal. Het is, we kijken 3,5 minuut na 12 uur. Op deze alweer tropische zondagmiddag. Je hebt het daarnet gehoord in het weerbericht. Het wordt weer bloedheet vandaag. 32, 33 graden is toch wel een beetje van het goede te veel. Maria, we moeten erdoor. Niks aan te doen. Wij zijn klaar voor alweer een nieuwe Mediamix Top 20 voor vandaag, zondag 12 juli. Voor de meeste mensen is het al uitkijken naar de vakantie. Sommigen nog een weekje werken, anderen moeten nog een beetje wachten. Maar iedereen komt op zijn beurt natuurlijk. Daarnet tussen 10 en 12 konden we genieten van mooie, gezellige non-stop muziek. En deze morgen tussen 8 en 10 was er Jodengroot met Rozen voor Sandra. Goed, onze lijst van vandaag die ziet er wel als volgt uit. We hebben twee nieuwkomers. En dat meteen gaan we zo meteen beluisteren op nummer 20, onze eerste nieuwkomer. Maar eerst even kijken welke twee nummers er verdwenen zijn. Dat zijn als eerste Sabine Tiels met Tegenpolen na 3 weken. En ook Wim Leys is verdwenen met Viens danser na 8 weken. Dus straks of binnen een paar ogenblikken twee nieuwkomers en onze eerste nieuwkomer die staat meteen al op nummer 20. En dat is de meest recentste single. Nieuwe single is al een paar weken oud, maar begint nu pas een beetje door te komen in de Nederlandstalige hitlijsten. Ik heb het over Hunter Neefs met Bluff Bluff. Het is een omgeschreven wet in de showbiz. Pas als Gunter Neefs door de radio weer klinkt, begint de zomer echt. Nadat gij vorig jaar de zonnige maanden helaas moest missen door hardnekkige gezondheidsprikkelen, veegt gij vandaag alle zorgen in één klap van tafel. Hij is er weer, en hoe? De herwonnen levenslust viert gij niet met een bescheiden feestje, maar met een single die schreeuwt om open autoruiten en een volumeklop die net dat tikje verder naar rechts mag. Maak kennis met Bluff. De kenners die Gunters stem doorleeft noemen. Die hebben de overschot van gelijk, want zijn geluid komt niet uit een steriel computerprogramma, maar werd in de loop van een rijke carrière op de planken gesmeed. Het is een stem gerijpt in talloze repetitielokalen, gevormd door honderden live optredens en gezegend met een uniek charisma. De pure stijl hoor je in elke seconde van deze plaat. Na de ingetogen breekbare melancholie van voor Lilian met de Atomic Orchestra kiest Gunter nu resoluut voor de tegenaanval. Een onversneden feelgood. Nieuw dus onze eerste nieuwkomer op nummer 20. Gunter Neefs met Bluff.
1: Nummer 20.

0: jou oprecht.
1: Hunter Neefs, onze eerste nieuwkomer op nummer 20 met Bluff Bluff. En Hunter Neefs die stond vorige zondag nog op het podium hier in Tielt. En dit ter gelegenheid van de Europafeesten, jawel. En zeker niet te vergeten zeggen, Hunter Neefs die komt volgend jaar 17 april 2027 naar het Oost-Westfeest. De 20ste editie volgend jaar, tezamen met Gerry Heger en ook nog Herbert Vergagen.

De nummer 19 deze week is een zitterblijver, want daar blijven ze staan, deze twee heren. Reenaerts en Krabbe met Kom op in hun derde week. Ronnie Tober, jawel, die is geboren op 21 april 1945 in Bussum. En die is nu dus 81 jaar. Hij is een bekende Nederlandse zanger en entertainer die vooral in de jaren 60 en 70 grote successen boekte. Hij groeide grotendeels op in de Verenigde Staten, waar hij zijn muzikale talent ontdekte en zelfs optrad voor Amerikaanse presidenten zoals Kennedy en Nixon. In 1968 vertegenwoordigde hij Nederland op het Eurovisie Songfestival met het nummer Morgen. Dat wat betreft Ronnie Tober, ja, ondertussen al 81 jaar. Reenaerts en Krabbe.

0: Dus Reinaerts en Krabbeeg met Kom op. En ik zie dat ik hier helemaal iets verkeerd gedaan heb. Ja. Misschien van de warmte, ik weet het niet. Ronnie Tober hoorde wel degelijk niet bij dit nummer, helaas. Dat was het vorige nummer dat Ronnie Tober opnam met Kuur Krabbeeg. Niemand zoals jij. Ja, mijn excuses voor die verkeerde tekst. Ja, kan gebeuren, hè. Maar goed. Maar in ieder geval, hier zijn ze met Kom op, Yves Reinaerts en Kuur Krabbeeg op nummer 19.
1: Nummer 19.

0: op nummer 19 blijven staan. Reenaerts en Krabbe met Kom op. Ja, sorry, vergeef het mij. Ik was totaal verkeerd met de tekst. Ja, Kurt Krabbe die heeft ook dus een nummer opgenomen met Ronnie Tober. En ja, het was dat nummer dat eigenlijk nog een beetje in mijn achterhoofd zat. Vandaar de verkeerde tekst. Dus vergeef het mij. Ja, kan gebeuren. Maar goed, we gaan door met de top 20 met onze tweede nieuwkomer. En onze tweede nieuwkomer op nummer 18 is ook een duet, ja. Gisteren ook nog gedraaid of voorgesteld in Vraag maar aan. En de luisteraars van Vraag maar aan, die zullen het graag horen, ja, ja. Weliswaar in een andere versie. Ik heb het over Sasha en Davy met hun versie van Mijn Engelbewaarder. Sasha en Davy verrassen met opmerkelijke versie van Engelbewaarder. Sasha en Davy hebben goed nieuws voor hun fans. Tijdens het Schlagerfestival bracht het duo een eigen versie van het nummer Engelbewaarder. Oorspronkelijk bekend van Mieke en de cover van Marco Schuitmaker. De opvallende cover viel zo goed in de smaak dat fans massaal vroegen om een officiële singleversie.
1: Nummer 18.

0: Olé, ja, ja, Sjasje en Davy met hun versie van Engelbewaarder. Die grote oorworm van Marco Schuitmaker. Sjasje en Davy, dus de tweede nieuwkomer in onze Mediamix Top 20 op nummer 18. Ondertussen even kijken naar de klok.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: 21,5 minuut na 12 uur zit je aan het aperitief, een zomers aperitief. Of al aan het zondagmiddagmaaltijd. Geniet ervan, zou ik zo zeggen. Ondertussen, ja, onze nummer 17. Die stijgt 3 plaatsen van 20 naar nummer 17. En dat in hun tweede week. Vorige week waren ze nieuw op nummer 20. En ze stijgen dus 3 plaatsen. Ik heb het over Swoop met Feeling Hot, Hot, Hot. Swoop kiest de perfecte timing voor de release van hun zomersingle. Dat werd een tropische Vlaamse versie van Feeling Hot, Hot, Hot. Een hit uit de jaren 80. Dus in een vrolijke zomerse versie gebracht door Swoop. Tijdens hun vele zomeroptredens zal dit nummer ongetwijfeld voor de nodige ambiance en zwoele vibes zorgen.
2: Nummer 17.

0: feeling had, had, had en had, had, had. Ja, dat is het wel. Heet, heet, heet gaat het terug worden deze namiddag. Op deze zondag vandaag, 12 juli. En Swoop die steeg dus drie plaatsen van 20 naar nummer 17. Van 17 naar 16, één plaatje gestegen deze week in haar zevende week, Laura Lynn met gesloten ogen. En we kijken al een beetje vooruit naar het einde van het jaar. Meer bepaald naar zondag 11 oktober, want dan is er terug de fandag van Laura Lynn. Op zondag 11 oktober gaat dat door in de eventhal. Eventhal-me. En dat in de Ustrielaan 63 te Maldenhem gaat het door dit jaar. De fandag van Laura Lynn dus. Je kan daarvoor inschrijven. En dat op het nummer 0478-29-69-57. 0478-29-69-57. En er zijn ook gastartiesten uitgenodigd, waaronder de Romeo's, Luc van Meeuwen en de Star Dancers. Misschien een datum om al te noteren, zondag 11 oktober, de fandag van Laura Lynn in de Eventhal. En dat allemaal in Maldenhem. Met gesloten ogen, we gaan er zo meteen naar luisteren, na dit.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be. Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: De Mediamix Top 20. Radio Oost-West. Met Geert van de Zande. Nummer 16.

Lauralien op nummer 16. Daarmee stijgt ze 1 plaatsje deze week. En dit dus van 17 naar de 16e plaats.

0: Nummer 15 is helaas een, toch wel een ferme zakker. In haar zevende week, Dana Winder met De Stilte van de Stad. Ze zakt ermee van 7 naar nummer 15. En wie had ooit gedacht dat De Stilte zoveel lawaai kon maken? De Stilte van de Stad is genomineerd voor Zomerhit en daar ben ik ontzettend blij mee, zegt Dana Winder. Dankjewel aan iedereen die het nummer al in zijn hart heeft gesloten. Dus vanaf nu kan je al stemmen voor Zomerhit 2026. Straks in het tweede deel zal ik even al de artiesten opnoemen die genomineerd zijn voor Zomerhit 2026. Op nummer 15 dus, Dana Winder.
1: Nummer 15.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Nummer 14.

0: Dat was Isabelle A. op de 14e plaats. En daarmee blijft ze deze week gewoon staan op die 14e plaats met Smeek maar niet om mij. En ik heb nog iets te vertellen over Isabelle A. Wel, er is recent discussie ontstaan over haar bekende nummer Blank of Zwart. Nu ook het woord blank maatschappelijk onder vuur ligt, laaide de controverse rond het lied opnieuw op. Isabelle A. reageerde nuchter en noemde de situatie wat veel wok tegenwoordig. Wel gaf ze aan te twijfelen of ze het nummer nog zal zingen tijdens de Gentse feesten. Daar zal ze dus ook te zien zijn op de Gentse feesten, Isabelle A. Nummer 13, dat is De Heren van de Romeo's. Eén plaatsje verlies deze week van 12 naar 13 met Ik zag jou maar even. En voor de mensen die de Romeo's aan het werk kunnen zien, dat kan ook de komende weken op het Parkies Festival. En de Romeo's treden nu op deze week 14 juli in De Gaan. Op 27 juli in Knokkeheist. In Deinze zijn ze te gast op 12 augustus. En in Beringen op 13 augustus. Dat wat Parkies 26 betreft. Misschien wel in jouw buurt. De Romeo dus, één plaatsje gezakt van 12 naar nummer
1: 13.

0: Nummer 13 deze week in de Mediamix Top 20. De Romeo's met Ik zag jou maar even. En de Romeo's kan je ook komen zien volgende zondag 19 juli. En dat op het Vlaams Muziekfeest in Pittem, waar ook Radio Oost-West zal aanwezig zijn, tezamen met nog andere artiesten. Je hoort het wel hier bij Radio Oost-West in de reclameblokken.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Nummer 12 is ook een zakker. Hij zakt twee plaatsen van 10 naar nummer 12 in zijn negende week. Sam Horis met Rak. Sam Horis is een van de optredende artiesten tijdens de opnames van het muziekprogramma 10 om te zien. En Sam die komt aanstaande dinsdag 14 juli. Treedt gij op het podium van 10 om te zien, dus nu woensdag in Middelkerke aan het Silt. Dit is samen met nog vele andere artiesten. Op nummer 12 dus, Sam Horis.

0: Rak!
1: Voilà, zie, kort en bondig van Sam Goris. Rak, 2 plaatsen verlies, helaas voor Sammeke. Hij zakt van 10 naar nummer 12. De nummer 11 is, even kijken, ja, ook een zakker. Ze verliezen ook 3 plaatsen deze week in de top 20. In hun 5e week, Gert Verguulst en James Cook met Madi Wodo. En de 2 heren zijn er natuurlijk ook bij en zijn ook genomineerd voor Zomerhit 2026. De opname, data en uitzendingen, wel, die zijn... Show 1 is de opname op dinsdag 28 juli en wordt uitgezonden op 1 augustus. Show 2, opnamedag, is woensdag 29 juli en de uitzending is op zaterdag 8 augustus. En op die woensdag 29 juli, dan zullen Gert en James dus te zien zijn op het podium van Zomerhit. De 3e show wordt opgenomen op 4 augustus en de uitzending daarvan is op zaterdag 15 augustus. En dan de 4e show wordt opgenomen op woensdag 5 augustus en de uitzending is dan op zaterdag 22 augustus. En tenslotte is er dan de grote finale van Zomerhit 26, de live uitzending op zaterdag 29 augustus. Dus de heren zijn dus ook genomineerd voor Zomerhit 2026. Deze week dus helaas gezakt van 8 naar nummer
2: 11.

Madi Wodo van Hert en James. En dat op de 11e plaats. 3 plaatsen verlies deze week van 8 naar 11 gezakt. En James Cook, ja, die gaat dus binnenkort het nieuwe seizoen van Zeggens presenteren. De eerste 10 hebben we gehad wat de top 20 betreft. Straks het tweede deel. Na het nieuws uit de wereld en het weerbericht zometeen na 1 uur. Dan hoor je de 10 populairste Nederlandstalige nummers van het moment hier bij Radio Oost-West. Dus blijf vooral luisteren. En tot zometeen aan de andere kant van 1 uur.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In Kruibeek, deelgemeente van het West-Vlaamse Bervik, is gisteravond een zware brand uitgebroken in een landbouwloods. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. De hulpdienst rukte massaal uit met onder meer 5 tankwagens om genoeg bluswater te voorzien. In de loods lag stro opgeslagen, maar er stonden ook runderen. Die konden gelukkig op tijd worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, maar de stal is wel volledig vernield. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Goed nieuws voor de klanten van Belfius. De bank gaat slachtoffers van phishing vanaf 1 september meteen terugbetalen. Nu gebeurt dat pas na een uitgebreid onderzoek en dat duurt vaak lang. Belfius heeft zijn reglement aangepast. Politieke partij Vooruit is tevreden. Volgens parlementslid Jeroen Soete is dit een cruciale stap om gedupeerden sneller te beschermen tegen online fraude. In de Verenigde Staten is ophef ontstaan rond de persvrijheid. Het Openbaar Ministerie in New York heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard. Aanleiding hun berichtgeving over mogelijke veiligheidsproblemen met het nieuwe presidentiële vliegtuig van Trump. Sommige journalisten kregen zelfs federale agenten aan hun voordeur. De hoofdredactie van de New York Times reageert woedend en spreekt van een brutale daad om de kritische pers de mond te snoeren. De weersverwachting. Het wordt weer een snikhete zonnige dag. De temperaturen klimmen naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het met 26 graden wat koelers. De dagen daarna blijft het tropisch warm.

0: De eerste keer van Willy Sommers komt binnen in de top 10. Jawel, hij zakt wel 3 plaatsen. Of nee, hij stijgt. Ah, het is een stijger deze week. Ja, dat is mooier natuurlijk. Van 13 naar 10 gestegen Willy Sommers. En dat in zijn 7e week met de eerste keer. Ja, en het zijn drukke weken voor Willy Sommers. Met deze week dus de start van de opnames voor 10 om te zien. En 10 om te zien, daar is Willy Sommers eeuwig dankbaar voor. 10 om te zien en de Vlaamse showbiz. De 73-jarige zanger uitte in een interview op HLN zijn diepe dankbaarheid voor het muziekprogramma. Volgens hem redde de show de Vlaamse showbiz, die in de jaren 80 op sterven na dood was. Ja, in de jaren 80 was er een beetje een dieptepunt wat de Vlaamse artiesten betreft. Maar dankzij 10 om te zien was er dus een schot in de roos voor alle onze Vlaamse artiesten. Welkom in het tweede deel van de Mediamix op deze tropische zondagmiddag 12 juli. Ik ben nog bij jullie tot iets voor 2 uur. Straks dus de nummer 1. Ja, het is alweer een nummer 1 geworden. Dat hoor je straks, iets voor 2 uur. En straks na 2 uur schakelen we dan rechtstreeks over naar het sportpark hier in Wingenen. En dit voor de live uitzending daar op het Foodtruck Festival al daar. Dus waar de live uitzending zal verzorgd worden tussen 2 en 6. Met collega's Patrick, ook Cindy, Frankie en Geert de Ketelaar al daar in de mobiele studio Camille. Want het is allemaal straks vanaf 2 uur. De nummer 9 is een zittenblijver. Daar staan de meisjes van K3. En de meisjes van K3 die hadden wel iets voor afgelopen week. Want onlangs, en ik denk dat dat afgelopen week is gebeurd, moesten de K3'tjes in de plopsapparaten in Plopsaland te voet verder na een defect van de wikiwagen. Ja, kan allemaal gebeuren. Hè? Een wagen die plots defect is. En dan moesten de K3'tjes gewoon te voet verder. Deze week blijven staan op de 9e plaats met de zomer van Oya Lele.
1: Nummer 9.

De Kadrietjes deze week blijven staan op de 9e plaats in hun 5e week met de zomer van Oja Lele. Met de zomer van Oja Lele dus.

0: We zijn toe aan de nummer 8. En dat is een stijger. Hij stijgt 3 plaatsen deze week. Van 11 naar nummer 8. In zijn derde week. Wim Soetaar met Herinnering. En Rob de Nij... of liever gezegd... Wim Soetaar. Die reist nu het Hanse land door. Meer bepaald ook op de Parkiesconcerten. Met het thema Op het ritme van Rob. Van Rob de Nijs natuurlijk. En telkens als gij aan Rob de Nijs dacht, kon gij niet anders dan denken, ja, dat wil ik doen. Vandaag neemt Wim Soetaar de gelegenheid te baat om zijn idool op het podium eer te betuigen. En dit in het gezelschap van mede-fans Giannini, Marzo, ook nog van de Marshall Sounds, Isbelts, ook nog Ak Speleman, Jan Houtekiet, Manu Huidebroek en Ron Reumann. Dat zijn de mannen die dus het concert verzorgen rond het thema Op het ritme van Rob. En je kan Wim Soetaar en zijn kompanen nog aan het werk zien op het Parkiesfestival. En dit even kijken nu. Woensdag, ja, in Torhout. Dan op 15 juli in Maasmechelen. In Roeselare op 16 juli. En op 17 augustus in Waregem. Misschien wel de moeite om dat een keertje bij te wonen. Dat optreden of dat concert van Wim Soetaar. Ditmaal allemaal nummers van Rob de Nijs. Maar in onze top 20... staat gij dus op nummer 8 met Herinnering.
1: Nummer 8.

0: herinnering van Wim Soutaert. Deze week 3 plaatsen winst van 11 naar nummer 8.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: Na 1 uur hier bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag. Van harte welkom, dit is de Mediamix Top 20. We zijn aan nummer 7 en dat is een sterke stijger deze week, want hij stijgt 8 plaatsen van 15 naar nummer 7. In zijn 5e week Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. En ik zei het al vorige week, Niels de Stadsbader komt naar het gratis festival Parkpop in Oostkamp. En dat op 23 augustus zal hij daar optreden in Oostkamp, in het Beukenpark. En Parkpop, dat gaat door in het weekend van 21 tot 23 augustus dus. En Niels de Stadsbader treedt er dus op 23 augustus. Dus zeker noteren in jullie agenda voor het gratis festival Parkpop in Oostkamp.
2: Nummer 7.

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader dus, 8 plaatsen winst deze week. Van 15 naar nummer 7 gestegen met Vuur en Vlam. En op nummer 6, daar staat Camille in haar 5e week met Nu dat je weg bent. En Camille, ja, die heeft nog een grote droom. Mijn grote droom. Camille kijkt vol ambitie naar de toekomst. Camille Dont kan al terugkijken op een succesvolle carrière, maar ze denkt ook al na over de toekomst. Internationale droom blijft aanwezig. Hoewel Vlaanderen voorlopig haar thuisbasis blijft, heeft Camille ook internationale ambities. Vooral Duitsland spreekt haar aan als mogelijke volgende stap in haar carrière. Mijn grote droom. Naar Duitsland gaan met Engelse muziek, vertelt ze in de podcast. Een carrière in Duitsland zou volgens haar wel een grote uitdaging zijn. Zeker omdat de taal een belangrijke rol speelt. In het Duits muziek maken en spreken gaat niet. Je kan de taal niet leren beheersen door in Vlaanderen te wonen. Ik zou dan ook moeten verhuizen, maar Vlaanderen blijft mijn prioriteit. Toch sluit de zangeres een groter internationaal avontuur niet uit. We gaan het allemaal moeten afwachten wat het nog allemaal gaat worden in de toekomst voor Camille. Zometeen dus de nummer 6 met Nu dat je weg bent. Maar eerst dit hier.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zonde stelt ze graag aan jullie voor.
4: Ja, onze Geert dat Belgisch peer.
3: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zonde. Nummer 6.

0: Nu dat je weg bent van Camille. Ze zakt deze week één plaatsje van 5 naar nummer 6 in haar vijfde week.
1: Ik luister regionaal.
0: Op nummer 5 hebben we Lissa Lewis, Zon, Zee, Strand. En dat ging naar vierde week. En deze week stijgt ze daarmee één plaatsje van 6 naar nummer 5. En Lissa Lewis is ook te zien in de jubileumshow van Jacky Lafon in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky's jubileumshow is een feestelijke variété-show van de Belgische theatericoon Jacky Lafon, waarin zij haar 60-jarige carrière op de planken viert. De voorstellingen vinden plaats tussen 30 juli en 4 oktober 2026 in de legendarische evenementenlocatie Het Witte Paard in Blankenbergen. Wat kan je allemaal verwachten? Wel, de show belooft een doldwaze, nostalgische namiddagshow te worden, boordevol entertainment. En wat de muziek betreft, bekende meezingers van vroeger en nu in verrassende medleys. En er is ook plaats voor humor, live sketches en de terugkeer van Jacky's alom geliefde typetjes. Er zijn ook optredens van professioneel showballet en indrukwekkende internationale circusacts. En Jacky viert dit bijzonder jubileum niet alleen. Zij deelt het podium met een vaste groep bekende Vlaamse artiesten zoals Patrick Onzia, Celine Hermans, Michael Lanzo en natuurlijk ook Lissa Lewis. Met Evelien Kanoot als alternatief. Want je weet het, Lissa Lewis die gaat, of die moet... Die gaat binnenkort bevallen. Lissa Lewis dus ook te zien in de grote jubileumshow Jacky Lafon in het Witte Paard in Blankenbergen. Lissa Lewis deze week op
2: nummer 5.

0: Dat was Lissa Lewis. Ze stond op de vijfde plaats. Ze is één plaatsje gestegen van 6 naar nummer 5. En dit allemaal met Zon, Zee, Strand. En Lissa is dus in blijde verwachting van haar eerste kindje. Het is voorzien nog voor deze maand. Dus ja, we houden jullie zeker en vast daarvan op de hoogte. Op nummer 4, ja, hij komt van nummer 1. Vorige week stond hij op de eerste plaats. En hij is 3 plaatsen gezakt naar de 4e plaats. Meteor met nooduitgang in zijn 5e week. En je hebt het misschien vernomen gisteren. Ja, jammer, jammer, jammer, hè. Céline van Oudsel en Meteor zetten een punt achter hun relatie. Het sprookje tussen Céline van Oudsel en Meteor is na 10 maanden voorbij. Dat bevestigt hun management. De twee besloten in alle rust en sereniteit een punt achter hun relatie te zetten. Omwille van speculaties tegen te gaan, maar vooral om Céline en Joris de nodige rust en tijd te gunnen, delen wij mee dat werd besloten om niet langer als koppel verder te gaan, klinkt het. En volgens het management liggen hun toekomstbeelden en persoonlijke wegen te ver uiteen. Er zou geen sprake zijn van ruzie of een andere partij. Ze kijken met veel warmte en respect terug op de mooie tijd die zij samen hebben beleefd. Céline en Meteor vragen om hun privacy te respecteren tijdens deze moeilijke periode. Verdere verklaringen, reacties en interviews over de breuk zullen ze niet heen. Dus jammer dat dit sprookje niet verder kan duren voor Céline van Oudsel en Joris alias Meteor. Meteor staat dus deze week op nummer
1: 4. Dit was niet waar.

Nooduitgang van Meteor. En dit op de vierde plaats. Helaas een zakker deze week van 1 naar 4. Dus 3 plaatsen verliest. Vorige week stond jij nog op nummer 1 en helaas gezakt naar de vierde plaats deze week.

0: Ondertussen zijn we al aan de top 3. En de nummer 3 is dezelfde als vorige week. Niemand minder dan Bart Kuil met Zot Verliefd. In zijn 7e week. Dus vorige week stond hij ook nummer 3. En deze week blijft hij daar netjes staan op die 3e plaats. En Bart Kuil die komt op 6 september. Komt hij naar de Breugelfeesten hier in Wingenen. Op het openluchtpodium. En dat s'avonds om 6:45 zal hij optreden. Bart Kuil dus 6 september op de Breugelfeesten op het openluchtpodium hier in Wingenen. Het is allemaal gratis te bekijken. Dus vergeet het niet, 6 september. En Bart Kuil is dus ook genomineerd voor Zomerhit 2026. Hij blijft deze week dus staan op de...
1: Nummer 3.

Zot verliefd op jou. Van Bart Kuil, ja, doet het heel goed, in, ook in onze Mediamix Top 20. Hij blijft staan deze week op de derde plaats. En dat allemaal in zijn zevende week notering. Ondertussen probeer ik iets te doen hier. Ja.

0: De nummer 2, daar zijn we nu aan toe. En dat is niemand minder dan Gary Hegger. Hij stijgt 2 plaatsen van 4 naar nummer 2. Met Beter dan Goed. En we gaan even kijken naar de komende agenda. Waar Gary Hegger zowel zal optreden. Wel, dat doet hij nu vrijdag 17 juli. Is gij live in Blankenbergen te zien? Staat gij live op het podium daar? Ik denk aan de Pier aanstaande vrijdag. Ook op de Gentse Feesten zal hij optreden op zaterdag 25 juli. Dan is er ook nog een optreden van Gary Hegger in Ardooien. En dat ter gelegenheid van de tabakomhang. Ook Wielis Sommers treedt daarop die namiddag. En Gary Hegger treedt erop om 15:25, 26 juli dus. En ook in Brugge op 26 juli, diezelfde zondag, 's avonds om 21 uur. En natuurlijk niet te vergeten, volgend jaar zaterdag 17 april 2027 is hij er ook bij op het Oost-Westfeest, de 20e editie, tezamen met Hunter Neefs en Herbert Vergagen. Van 4 naar 2 gestegen dus. Beter dan goed, hier is Gary Hegger.
1: Nummer 2.

doet. En goed, dat doet hij het zeker. Deze Gary Heger, hij stijgt twee plaatsen van de vierde naar de tweede plaats. Dus volgend jaar zeker niet vergeten, hè. 17 april 2027, te gast Gary Heger op de 20e editie van het Oost-Westfeest. En we zijn toe aan een overzicht.

0: Op 20 hadden we nieuw Gunter Neefs met Bluff Bluff, die ook op ons op het Oost-Westfeest zal te gast zijn. Op 19 blijven staan deze week Reenaerts en Krabbe met Kom op. De tweede nieuwkomer deze week op 18, Sascha en Davy met Mijn Engelbewaarder. Van 20 naar 17 gestegen Swoop met Feeling Hat Hat Hat. Van 17 naar 16 één plaatsje winst deze week voor Lauralien met Gesloten Ogen. Deze week 8 plaatsen verlies helaas voor Dana Winner. Van 7 naar 15 gezakt Dana Winner met De Stilte van de Stad. Op 14 blijven staan Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. Van 12 naar 13 gezakt De Romeo's met Ik zag jou maar even. Van 10 naar 12 ook gezakt Sam Horis met Rak. Ook 3 plaatsen verlies voor Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Van 8 naar 11 gezakt. En dan van 13 naar 10 gestegen Willy Sommers met De Eerste Keer. Op 9 blijven staan Kadri met De Zomer van Oya Lele. Van 11 naar 8 gestegen Wim Soutar met Herinnering. Deze week de sterkste stijger. Maar liefst 8 plaatsen voor Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam van 15 naar 7 gestegen. Van 5 naar 6 gezakt, 1 plaatsje voor Camille met Nu dat je weg bent. Van 6 naar 5 1 plaatsje gestegen, Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. En dan hadden we de nummer 1 van vorige week, is gezakt naar de 4e plaats, Meteor met Nooduitgang. Op nummer 3 blijven staan deze week Bart Keil met Zot Verliefd. En dan van 4 naar 2 gestegen, daarnet gehoord Gary Geiger met Beter dan Goed. En dan hebben we even kijken op de nummer 1. Een nieuwe nummer 1. Ja, het is een beetje een jojo effect hier in de top 20. De ene week nummer 1, dan weer gezakt, dan weer gestegen. Ja, een jojo-effect, als het ware. En dat is Aaron Blommaert met Zoé Livé met Tranen van Hout. En de VRT Zomergid wordt een nek-en-nek-race. Wint Aaron Blommaert of kan Niels de Stadsbader stunten? Wel, wie zijn nu de genomineerden voor Zomergid? Wel, dat zijn de volgende. Sam Horis met Rak, Aaron Blommaert en Zoé Livé met Tranen van Hout, Bart Keil met Zot Verliefd, Bassera met All Because of You, Berre met Yesterday, Today, Tomorrow, Camille met Nu dat je weg bent, Dana Winder De Stilte van de Stad, De Romeo's Ik zag jou maar even, DJ Licious en Milo met Forever Young, Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo, Isabelle A. Smeek maar niet om mij, Judith, Did Love to Be in Love, Kadri, De Zomer van Oya Lele, Laura Tesoro met Plastic Paradise, Linde Pauw met Plankgas, Meteor, Nooduitgang, Milk Inc. met Medicine, Niels de Stadsbader, Vuur en Vlam, Maxime en Babette, hoe dan ook, Meteor, Nooduitgang, Milk Inc. En ik dacht dat ik dat... dat stond er al... Dat heb ik al vermeld, geloof ik. Ja. Dus Milk Inc. met Middelsen. En ook nog Stan van Saman met Hot Shot. Dit zijn dus allemaal de genomineerden voor Zomerhit 2026. Goed, hier is dan de... Ja, weer gestegen. De nieuwe nummer 1. Aaron Blommaert en Zoé Livé. Tranen van Hout.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20.
2: Ik tel

Tranen van Hout was dat. En dit van Arend Blommaert en Zoé Livé. Ze hebben dus, Meteor werd de plaats ingenomen door Arend Blommaert en Zoé Livé. Dit was ook meteen het einde van deze Mediamix Top 20 voor vandaag, zondag 12 juli. Volgende week zondag 19 juli ben ik er helaas niet. Dan neem ik een weekendje radioverlof. Dus volgende week ben ik er helaas niet bij voor de top 20. Maar wel de week daarna en dan zijn we 26 juli. Zometeen na tijd zijn en het nieuws uit de regio. De live uitzending rechtstreeks van op het sportpark hier in Wingenen. Voor de live-uitzending vanuit het Foodtruck Festival. Vanuit onze mobiele studio Camille. Met de presentatoren Patrick en Cindy. En ook aan de knopjes daar Heert de Ketelaren. Veel plezier alvast met straks deze live-uitzending tussen 2 en 6 uur vanavond. Wij maken dus afspraak binnen 14 dagen voor een nieuwe top 20. En maak er ondertussen nog een heel fijne zondag van. Ik heb nog één nummer klaarstaan. Het is een primeur, jawel. De nieuwste single voor Christophe. Met de titel Ik geloof nog in mijn dromen. Dat is zijn nieuwste single. We gaan het nog een stukje draaien tot aan het tijd zijn van 2 uur. Nog een aangename zondag en tot binnen 14 dagen. Ja, ik...

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingenen een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leienvoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijven. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug en was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeer op komst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar pakte het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners. Een aantal raadsleden lieten alvast blijken dat ze één bepaalde formulering van het raadslid nat dan vonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanmiddag zon overgoten, 33 graden. Morgen en de komende dagen veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs bij lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.

0: of Yola for the bigger and bolder.
1: Rodney, come to the

front seat. Fabiola met Lift You Up.

0: Ja, we hebben plakkerig weer. We hebben heel veel zon. We hebben een beetje wind, een beetje veel wind soms. En dat zijn nu eenmaal de goede omstandigheden waarin we Patrick kunnen terugvinden.
1: Ja, het is heftig. Het is een heftig radioweekend, zoals dat heet. Dus, maar kijk, ja, zo zie je maar. Hè. Als je het met passie en graag doet, dan doe je dat allemaal graag.
0: Ik ga juist zeggen, wat ga je anders doen met jouw tijd?
1: Daar ga ik nu niet op antwoorden, maar kijk. Nee, maar we zijn wel te gast op het Food Truck Festival hier in Wingeren.
0: Ja, inderdaad. En wat aan mij opviel, Patrick, is dat er hier al heel veel kindjes gepasseerd zijn.
1: Ja.
0: Dat is ook heel logisch, want de kindjes mogen vandaag met de fiets rijden. Gisteren was het aan de dames, maar nu is het vandaag aan de kindjes. En wat mij ook opvalt, is dat er hier ook een achtermee, want jij ziet het nu beter dan ik,
1: ja.
0: Een heel groot springkasteel staat. Ik denk zelfs meer dan één, denk ik.
1: Ja.
0: En wacht, ik ga een keer heel even de micro nemen, dat ik eens kan kijken. Oh, sorry. Het zijn inderdaad...
1: 2, 3, 4, zoiets.
0: Ja, 3, 4. Dus de kindjes zijn zeker meer dan welkom. Ik zie daar ook een grote glijbaan waar ze kunnen afslieren. Dus ik denk dat het hier een echt kinderparadijs gaat worden voor vandaag.
1: Het is de bedoeling, en dat gaan we ook zo houden, dat de kinderen alleen op dat springkasteel gaan. Laat dat vooral al meteen bij het begin van de uitzending duidelijk zijn.
0: Ja, oké. Je bent bang dat je er ook op moet.
1: Ja, en het is veel te warm om op die springkastelen te springen. Voilà, nee. Ja. Straks hebben we al een eerste praatgast. We hebben een paar vandaag. Maar Dave Calbo heeft zijn opwachting al gemaakt. En die gaan we zo meteen aan de tand voelen. Allee, voorzichtig aan de tand voelen.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Ja. Als je thuis zit te luisteren en je denkt van... God, ja, het is wel warm. Ja, het is warm. Maar het is ook goed weer. Dus het is vakantieweer.
0: Absoluut.
1: En in de vakantie mag het al een beetje warmer zijn, denk ik. Allee, dat mag al wel. Ik heb daar geen boodschap aan. Maar, maar je kan natuurlijk naar dit Food Truck Festival ter hoogte van het sportpark hier in Wingeren. Zo is het goed, hè?
0: Ja, inderdaad. Eigenlijk is het naast voetbalveld 4.
1: Oké. Maar ze zullen ons wel horen, ze zullen ons wel zien. Ja. Je kan ook op de reuk afkomen, want foodtruck, dat is eten. Hè? Zo
0: of
1: van
0: drinken.
1: Die dingen.
0: Ja,
1: of drinken. Dus alle ingrediënten zijn aanwezig. Eerst en vooral ook zeggen, Geert van der Zanden is de man die ons in de studio aan het begeleiden is. En collega Geert, de andere Geert die we in ons assortiment hebben, die staat hier in onze kamiel.
0: Ja, die staat inderdaad bij ons. Die zorgt voor de muziek.
1: Ja, we hebben twee Geerten in ons assortiment tenminste. Dus dat valt mee. En Cindy, we zijn weer aan elkaar gebonden. Voilà.
0: Ja, kijk.
1: Het is wat het is.
0: Maar ik vind het nog niet zo erg.
1: Oké, dan ben ik gerustgesteld.
0: Ik weet niet wat jij ervan vindt.
1: Nee, ik vind het zeker niet erg, want anders stond ik hier alleen te lullen en zo van die dingen. Dus dat gaan we niet doen. Goed, Geert zorgt voor de muziek. En tijdens dat muziekje dat nu komt, gaan wij Dave erbij halen tenminste, om eens te praten over die nieuwe plaat van hem en zo van die dingen. Maar eerst een streepje muziek dus.

0: Ja, de zomerse klanken die er zijn, dat, die komen van onze technieker Geert.
1: Ja.
0: Dus hij zorgt voor de zon vandaag.
1: Als daar al moet voor gezorgd worden, is dat inderdaad op die manier opgelost. Zelfs mijn koptelefoon heeft warm. Ongelooflijk, hè?
0: Ja.
1: Ah, ik vind dat ongelooflijk. Enfin, de man die er komen bijstaan is onze eerste praatgast voor deze zondagnamiddag. En dat is niemand minder dan Dave Calbo. Dag Dave, goedemiddag.
2: Goedemiddag Patrick, goedemiddag.
1: Dave.
2: Lieve Cindy.
0: Dankjewel.
1: Dave, eerste vraagje. Heb jij ook zo warm?
2: Weer niet vandaag. We vragen altijd, het is te koud, het is dit, het is dat. Maar als het dan warm is, het is ook niet wel.
1: Het is ook niet goed.
2: Het is eigenlijk altijd wel iets bij onze Belgen.
1: We klagen en zagen soms wel eens.
2: Voilà, dat doen we graag, denk ik. Dat zit in ons bloed.
1: Zeg Dave, om bij begin te starten, voor de mensen die jou nog niet zouden kennen, wie is Dave Calbo?
2: Wel, ik ben sinds 2021 als artiest bezig. En tot nu toe hebben we al een zestal singles opgenomen. En dit jaar is 5 jaar Dave Calbo. Is toch wel een feestjaar voor mij en ook een heel mooi jaar. Want we krijgen erkenning dit jaar. We zijn al verschillende keren op MenTV geweest. Ook al een aantal keren in de muziekshow bij Danny De Maro op MenTV mogen optreden. En ook zijn we bezig met een eerste album op te nemen, dames en heren, jawel. We gaan in najaar een eerste album uitbrengen op vraag van vele mensen die zeggen, ja, kunnen we dit nummer ergens terugvinden of dit nummer? En één single uitbrengen met één lied, dat is niet meer haalbaar natuurlijk financieel. Dus hebben we gezegd, we gaan alles samen bundelen op één album, samen op met een aantal nieuwe songs.
1: Ik hoor vooral dat het een drukke bedoeling is. Ja.
2: Heel druk, tussen de opnames in de studio door. En we uiteraard ook nog optreden, hier zoals hier, in het gezellige park in Wingen, maar ook uiteraard overal natuurlijk te landen.
1: Ja. Is het belangrijk, Dave, ik hoor jou dat vertellen, je bent al een paar keer op momenten te zien geweest. Is televisie belangrijk voor jullie?
2: Heel belangrijk, het is nog een mooi platform om je producten te kunnen aan voorstellen. En er is als Vlaamse artiest nog heel weinig om voor te stellen. We hebben geluk dat we heel wat radiostations hebben, zoals Radio Oost-West en vele andere radio's die ons daarin volgen. Maar wat tv betreft zijn we heel blij uiteraard dat MenTV toch ook op die kar springt.
0: Mm-hmm. Ik denk dat, mag ik dat misschien wel zeggen, dat MenTV dan een beetje zo de lokale radio is? Want op MenTV vind je ook wel heel veel artiesten terug die eigenlijk niet terug te vinden zijn op, ik zeg nu maar wat, zien om te zien en dergelijke. Dus ik denk dat dat ook voor jullie een heel mooi platform is om eigenlijk te mogen starten en om van daaruit dan verder te mogen groeien.
2: Dat is zeker ook een hele mooie reclame. Natuurlijk als je VTM, VRT, de programma's zien om te zien, het zijn altijd dezelfde namen die elk jaar terugkeren natuurlijk, dus daar kunnen we niet veel meer doen. Maar een programma waarin nieuw talent kan zijn dingen voorstellen, zijn singles voorstellen, dat zou nog ontbreken op de nationale zenders. Dus wie daar voor groepen voelt, ik denk wel dat zal kijkcijfers hebben.
1: Ik denk dat ook, want wij als radioomroep, lokale radioomroep dan, wij proberen inderdaad jullie wel een platform te bieden. Maar eigenlijk moeten we dat
0: ook
1: eerlijk zijn.
0: Je blijft ook terug weer lokaal.
1: Voilà, dus... Maar goed, we doen ons best, dus dat is al iets.
2: Ja. En wij doen de rest.
1: Voilà.
0: Kijk.
1: Zeg Dave, eventjes terug in de geschiedenis. Wanneer wist je van, ik wil wel iets doen met dat zingen?
2: Goh, ik was al... het was een laat roeping, ik moet eerlijk zijn. Het was 45 en inderdaad... altijd een stille droom geweest om op te treden, om te zingen, maar nooit te durven gehad. Zo'n beetje het zelfvertrouwen die ontbrak. Je kent dat wel. Maar ik was al actief als presentator van shows en ook als organisator. Dus ik had al met heel wat artiesten contacten natuurlijk. Dus, maar om de stap te zetten om zelf op dat podium te staan zingen is natuurlijk een grote stap. En het was toen corona. En we hebben gezegd, kijk, we hebben veel tijd om te oefenen en om alles klaar te doen. Dus ik heb gezegd, toen, het is nu of nooit, want anders komt er niet meer van. En we hebben die sprong gewacht. We zijn in het water gesprongen en we zitten nog. We zijn nog aanwezig, dus...
0: En combineer je de vaste job met het zingen? Of zeg je van, ik heb resoluut gekozen voor de zang? Of?
2: Nee, omdat het zangkrijg ook een onzeker bestaan is natuurlijk. Je kunt de ene moment heel veel werk hebben, de andere moment minder. Als dan opnieuw zo'n ziektegolf komt als corona, dat alles terug stilvalt, zijn dingen die je allemaal niet kunt voorzien natuurlijk. Dus ik heb een fulltime job achter de hand uiteraard. Een financiële zekerheid ook natuurlijk. Maar muziek is mijn passie.
0: Dus als ik ga vragen wat doe je het liefste, dan komen we naar bij de zang waarschijnlijk.
2: Uiteraard. Dat was... En liever eigenlijk.
1: Ja, dat zal wel, Ik heb vooral onthouden, ik hoorde je net vertellen, Dave, ik ben in het water gesprongen. Dat betekent dat jij kan zwemmen.
2: Voilà, en het is goed weer, dus het is goed weer voor de plonsje te wagen.
0: Ja, maar ik heb wel gezien, we staan hier aan de vijver. Ik heb vooraan gelezen, als ik binnenkwam, dat het verboden is om te zwemmen in de vijver.
2: Okay.
0: Ja.
2: Het zal voor vandaag niet zijn.
1: Zal voor vandaag,
2: maar er is ook een zwembad te wingen, hè?
1: Ja,
0: maar als ik me niet vergis, zijn ze daar nog werken aan het uitvoeren.
1: Dus met andere woorden, concreet gezegd...
0: De afkoeling gaan we denk ik hier...
2: We zullen maar onder de douche kruipen dan, om af te koelen.
1: Ja. Zeg Dave, de agenda voor deze zomer, hoe ziet die eruit voor jou?
2: Heel druk, we staan bijna wekelijks, vandaag zelfs 3 keer, op het straks maar nog naar Passendalen. Wekelijks staan we her en der op podia, binnen, buiten, kermissen, braderies, feesten, privéfeesten, in zalen, overal eigenlijk. Ja. En overal in de zomer is het leuk natuurlijk om op te treden, want wij zijn allemaal welgezind, zoals hier vandaag ook in Wingenen het geval is. Waar eten en drank in overvloed is, zijn de mensen natuurlijk gelukkiger. En een streepje muziek, hè.
1: Ja. Ik hoorde je zeggen, eten en drank. Met wat kunnen of mogen ze jou wakker maken om te eten, Dave?
2: Ik zou elke dag kip eten met sla en frietjes.
1: Ah.
2: Ik ben gek van kip.
1: Dat is een echte bel, hè?
0: Ja, maar dat is wel heel, de frietjes wat minder, maar de kip is wel heel gezond, hè?
1: Ja.
2: En biefstuk, dat gaat er ook wel in, maar niet elke dag.
1: Maar niet overdrijven, hè? Niet overdrijven. Voilà. We houden bij kip. Ja, het najaar dan, Dave. Hoe ziet dat eruit voor jou?
2: We gaan iets speciaals rond het eerste album. Zolang er maar muziek is, zal het heten, dat in het najaar zou uitkomen. En voor de rest hebben we heel wat projecten. We hebben een kerstshow op 20 december, met de verjaardagshow ook van mij. We hebben een nazomerspecial op 27 december. We hebben ook een herfstspecial op 15 november allemaal hier in Mullenbeek, een toerist in Mullenbeek. Hier is ze daar vandaan.
1: Ja.
2: En uiteraard hebben we ook nog heel wat vaste optredens die we wekelijks ook al werken. Dus 5 jaar Dave Calbo. We zijn volop bezig, ja.
1: Ja, ze zijn goed bezig.
2: Dankjewel.
1: Mag ook wel gezegd
2: op naar 10 jaar dan.
1: Ja. Dat LP of die full die eraan komt, zijn het vooral staande nummers of gaan we ook nieuwe nummers erop?
2: Wel, het is een mengeling, uiteraard van de singles die ik al heb uitgebracht tot nu toe. En dan hebben we heel wat nieuwe songs ook. Ik werk samen met producer Lex de Groot, die heel wat nieuwe nummers ook van mij heeft geschreven. Tekst en muziek, dus het zal een mooie variatie zijn. Ook nieuwe stijlen die erop staan, dus... Dave Calbo, die je nog niet gewoon bent van mij, want mensen kennen mij van slager en van ambiance. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld hebben we ook een eerste ballade opgenomen, dat komt ook op het album. En ook een paar swingende nummers, zoals mijn meest recente zomersingle, is ook iets heel anders geworden dan ze van mij gewoon zijn. Dus ik denk dat als artiest, je moet voor alles een beetje proberen, een beetje van alles doen. Maar uiteraard blijf ik het slagergenre en ambiancegenre uiteraard trouw natuurlijk, maar nu en dan eens iets anders uitbrengen, vind ik wel goed als artiest.
1: Ja. Goed, dan is er die plaat die je komt voorstellen vandaag, Recht Vooruit.
2: Voilà, niet even opzij, maar recht vooruit.
1: Is daar een boodschap aan? Ja, is dat echt wel een boodschap van we moeten vooruit gaan?
2: Maar toen ik de tekst binnenkreeg van Lex de Groot, was ik onmiddellijk verkocht van het nummer. Het is een lied, de tekst zegt het zelf. Als je nare tijden hebt beleefd in het leven, verkeerde vrienden, verkeerde keuzes gemaakt, je zit in zak en as, probeer met je vrienden die er wel nog zijn voor je, met de dierbaren eruit te geraken en ga recht vooruit. Laat alles los dat je gevangen heeft genomen, zal ik maar zeggen, dat je slecht heeft gemaakt. Laat alles los en ga recht vooruit, de zon tegemoet. En we gaan ook de wind trotseren, zoals vandaag ook een klein beetje wind is. Dat kunnen we zeker aan. Hè.
1: Ja, dat zal wel zijn. We gaan luisteren naar die plaat van jou, maar niet voor alleen natuurlijk. Nee, we gaan, denk niet dat we... Ja, kan wel zingen, ja? Ja, oké. Okay. Dan zal ik je voor vragen om naar het podium daar te gaan,
2: super.
1: Dave. En dan gaan we gewoon luisteren en kijken naar
2: dank
1: jou.
2: Dank u wel, Patrick. Dank u wel, Cindy.
1: En we gaan hem ondertussen naar het podium laten gaan natuurlijk. Een kort optredertje. Of hier? Ja, dat mag ook. Geen probleem. En we gaan luisteren en kijken dus naar Dave Calbo hier met Recht Vooruit.
2: Dank u wel.
1: Klein momentje. We gaan dat zometeen, dat technisch geuveltje tenminste, en dat geuveltje misschien ook wel oplossen.
2: Het geuveltje van Erika.
1: Ja, het geuveltje van Erika. Zeg, Dave, er staat daar ook een, je hebt het al aangehaald, hè, een ijscrèmekar. Heb jij een favoriet ijsje?
2: Vanille.
1: Ah, ja.
2: Ik denk dat die kar het beste zal verkopen vandaag. Denk je niet?
1: Ja, denk ik
2: ook. Ijscrème en drank, koele drank.
0: Ja, ik hoop dat de kar zelf voldoende energie heeft om alles koud te houden.
2: Ja, voilà. Stel je voor dat alles smelt. Hè.
1: Ja.
2: Stel je voor dat daar een oven is.
1: Ja, smolten ijscrème.
2: Dat is iets nieuws, hè. Dat is een gat in de markt.
1: Voilà.
2: En, als je van kunt drinken, is ook niet slecht. Hè.
1: Nee, absoluut niet. En oké, dan kijk ik eventjes nog niet. Ja, dan gaan we nog een klein beetje verder praten. Straks ook natuurlijk nog heel wat andere zaken hier op ons, aan onze mobiele studio van Camille. Want je hebt het al aangehaald, de kids fietsen hier vandaag. Ja, en dat inderdaad. Doen ze in hun eigen dwarsdoorwingende eigenlijk.
0: Ik wil juist zeggen, en ik zie ze zo juist allemaal achter jou, of toch een gedeelte ervan zie ik juist achter jou staan, die allemaal een medaille mogen komen halen.
1: Ja, ongelooflijk, hè.
0: Dus, amai, chapeau voor alle kindjes die hier vandaag de fiets hebben genomen of gaan nemen nog. En die hun eigen tour hier in Wingenen gereden hebben. Hè? Want amai, met zo'n warmte, chapeau, ja, echt wel.
1: Heb jij ooit een medaille gekregen, Cindy?
0: Nee, maar ik was ook niet sportief.
1: Ik heb ook nooit
0: maar
1: een medaille.
0: Maar dat verbaast waarschijnlijk ook niet dat ik het sportief gezegd niet was.
1: Niks gezegd. Want ik moet hier nog met jou aan de tafel staan tot 6 uur, dus ik ben zeer...
0: Ja, en ik denk dat er nog wel een aantal...
1: En dan gaan we eens kijken naar onze Geert en vragen of hij er klaar voor is. Of onze installatie klaar is. Dat klinkt een beetje beter.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik denk het ook wel dat dat beter is.

0: applausje voor Dave Calbo, vrienden. Jawel hoor, dankjewel Dave voor deze acte présence en recht vooruit. Het is een boodschap die we natuurlijk heel sterk gaan onthouden. Ik zou zeggen, Dave, nog veel succes. Doe ze de groeten daar in Passendaal straks en heel graag tot de volgende gelegenheid. Nee, we gaan geen jaar niet meer wachten. Nee, dat is beloofd. Goed, dat was alvast onze eerste centrale gast eigenlijk, Dave Calbo, die erbij was. We verwachten straks ook nog David van Dijk, een andere David. Het is de dag van de Davids vandaag.
1: Ja, David, Dave, ja.
0: Maakt niet uit.
1: Het zit allemaal in dezelfde lijn. Voilà.
0: Zullen wij nog een streepje muziek op je loslaten?
1: Ja.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: prima.
1: Ja. Ik vind dat een goed idee.

0: Ja. Er schoot mij iets voor de geest eigenlijk. Ik zie die man daar lopen vol, met zo'n plateau vol met frisse pintjes. En dan krijg je zo dat nummer van de Kreuners te horen. Ik wil je dat die pintjes verdwenen zo. Het was een Fata Morgana waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Kan gebeuren, hè.
1: Je hebt een spuitwater, hè?
0: Ja, ik heb een spuitwater. Ja, ja.
1: Dat je kon daar juist ook iets anders vragen.
0: Ja. Goed.
1: Je bent weer met mij op stap.
0: Ja. Ik moet het weer een beetje... Ja, hoe moet je dat zeggen? Je moet dat weer een beetje gewend worden zo, hè? Ja.
1: Oei.
0: Dat is geen probleem, hè. Dat komt allemaal goed.
1: Ja.
0: Zeg, wat we ook zouden kunnen doen, Cindy, is... Ja? Je hebt het al aangehaald. De kids fietsen hier vandaag zo'n beetje voor de medaille, onder andere. Ja. En voor een drinkbus en zo van die toestanden. Ja. Maar het was misschien leuk dat we ook een oproep zouden doen aan de kindjes die hebben meegereden om eens tot aan onze studio hier te komen. En eens te gaan vragen hoe ze dat hebben gedaan, hoe ze dat hebben beleefd, waarom ze hebben meegefietst en zo van die dingen.
1: Ja, dat is een heel goed idee. Misschien moeten we straks eens kijken als er zo nog kindjes zijn die hier naar het podium komen, of dat er daar een kindje genoeg lef heeft...
0: Om aan de microfoon te komen.
1: Om nog eens aan de microfoon te komen.
0: Ik vind, als je als wielrenner probeert een carrière uit te bouwen, dat je dat ook een beetje moet leren om voor de pers te komen praten. Niet?
1: Maar dat is wel heel heftig, hè, Patrick.
0: Ja, kijk, ik probeer ook maar.
1: Als je het zo verwoordt, ja.
0: Ja, ik weet het, ja. Zeg, ik kan het niet geloven, is de titel van een plaatje dat David van Dijk muzikaal op de kaart zet en blijft op de kaart zetten. David is hier ondertussen al toegekomen.
1: Mm-hmm.
0: Hij zei tegen mij, tegen ons tenminste, dat alles al redelijk vlot is verlopen. Wel, we gaan er straks voor zorgen dat het gesprek even vlot verloopt natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dus mensen die thuis nu nog zitten en die eventueel zeggen van, god, ik wil David van Dijk wel eens in het levende lijven zien, ja, dan moeten zij zich reppen naar het sportpark hier in Wingen. Hè? Zo simpel is dat.
1: Ja, inderdaad. Okay. Hij staat hier in levende leven straks.
0: Straks bij ons.
1: Hij is al aanwezig, maar staat straks bij ons aan de tafel.
0: Voilà, hè. En ondertussen kunnen we dus zeggen dat we op dat Food Truck Festival aanwezig zijn hier in Wingen. Ja, we hebben het al gezegd, hè. Er staat hier van alles en nog wat. Er zijn springkastelen, er is een ijsjeskraam.
1: Oh. Ja, ik wou juist zeggen, weet je wat dat er zo in mijn kuiten bijt? Zo?
0: Nee, de zon.
1: Ja, ook. Maar vooral zo dat ijsjeskraam daar.
0: Ja.
1: Zeg, je vroeg daar juist aan Dave wat hij het liefste lust. Wat is dat voor jou?
0: Ik moet eerlijk toegeven, tenminste, chocoladeijs en mokka-ijs eigenlijk wel.
1: Ah, nee, geen mokka.
0: Hupla.
1: Nee. Nee, maar zoveel te veel. Al die mokka is voor jou.
0: Ja, voilà, dank je wel. Ik ga mokka eten, mensen. Je gaat het niet geloven. Hè. Goed, maar er kan hier dus gegeten worden. Ik zie ook de broodplanken hier staan, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik heb hier achter mij ook al Zeeuwse mosselen zien staan. Je kan hier ook een koffie nuttigen. Pauls koffie zie ik hier staan. Dat moet iets te maken hebben met koffie, denk ik. Of zo. Ik weet het niet. Maar het was misschien ook wel interessant voor de mensen die hier een foodtruck uitbaten. Als ze even 5 minuten tijd hebben, kom even tot aan onze Camille. Wij verkopen geen voeding. Dat doen we niet.
1: Nee.
0: Maar we willen wel een praatje maken.
1: Ja, absoluut.
0: Dus dat kan.
1: Sowieso.
0: Goed, dan gaan wij nog een streepje muziek op je loslaten.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Ik zag hem gisteravond aan het werk tijdens de uitzending op de VRT rond de Vlaamse feestdag. Ja. Ik vraag mij nog altijd af waar die man al die energie vandaan haalt. Ongelooflijk. Is ondertussen opa geworden. Je zal maar zo'n opa hebben.
1: Dat is misschien juist leuk. Hè?
0: Dat kan ook. Dat weet
1: dat
0: ik niet.
1: Dat is misschien juist leuk. Je hebt daar juist een oproep gedaan.
0: Klopt.
1: Ja. En wij hebben hier iemand bij ons staan. Kijk, ik ga me eventjes verzetten. Hoppakee. En wie ben jij?
2: Julia.
1: En hoe oud ben jij?
2: 6.
1: En wat heb jij vandaag gedaan?
2: Rijden met de fiets.
1: En vind je dat leuk?
2: Ja.
1: En waarom heb je meegedaan?
2: Dat weet ik niet.
1: Heeft mama het je gevraagd om mee te doen?
2: Ja.
1: En je hebt terecht gezegd, ja, het is goed.
3: En
1: je vond het leuk?
2: Ja.
1: Ga je het nog eens doen?
2: Ja.
1: En is er iemand thuis die de koers volgt? Of is het gewoon omdat je graag met de fiets reed?
2: Gewoon met de fiets reed.
1: Ah, en was het een lange tour?
2: Kort.
1: Kort? En was je de eerste?
2: Tweede.
1: Oh, amai.
0: Zilveren, ja, dat is wel mooi. Zeg, je hebt ook een heuse medaille gekregen. Hoe blij ben je met die medaille?
2: Tussen de twee.
1: Oei, en waarom is het tussen de twee?
2: Gewoon tussen de twee.
1: Is ze niet groot genoeg?
2: Nee.
1: Ah ja, en ze moest een klein beetje groter geweest zijn.
2: Ja, klein beetje.
0: En
2: klein
0: beetje. Komt die medaille straks boven je bed te hangen?
2: Nee.
0: Oké, dat is duidelijk.
1: Maar je gaat ze toch bijhouden, hoop ik?
2: Ja.
0: Oké.
1: En mag ik eens kijken, staat er iets op de medaille?
0: Ah ja, een beker,
1: hè? Ja. Ja, een beker en vlammetjes. Het lijkt zo een beetje zo de Olympische Spelen.
0: Ja, de Olympische Spelen in de wingen, hè, Vlas.
1: Ik zou zeggen, draag er heel goed zorg voor. En als het volgend jaar terug is, ga je dan terug meedoen?
2: Ja.
1: Ja? En ga je vragen aan vriendjes of zo om ook mee te rijden, of ga je het alleen doen?
2: Alleen.
1: Alleen.
0: Oké. Oké, Julien, dankjewel om eventjes tot op ons podium te komen. Dat is de eerste keer op een radiopodium dat je staat, veronderstel ik. Maar dat is fantastisch gelukt, moet ik zeggen. En mama is ook tevreden, voilà. Als mama tevreden is, is iedereen tevreden, geloof me. Goed, als er nog kids zijn, ik zie er hier nog staan, Cindy. Die mogen ook eens...
1: Ook iets zeggen op de radio? Ah,
2: kom maar.
0: Dat is al een echte wielrenner, hè? Ja. Die is al volledig in tenue en zo van die dingen. Amai.
1: En wie ben jij?
4: Charlotte.
1: Ah, en hoe oud ben jij?
4: 7
1: jaar. En heb jij dan dezelfde tour gereden als Julia?
4: Ja.
1: Ah, en hoeveelste was jij dan?
4: Derde.
0: Amai. Derde? Ja, maar we hebben hier de top 3 bijna. Ja, we mankeren door de nummer 1.
1: Ja, als nummer 1 ook nog langskomt, dan hebben we iedereen gehad. En vond je het leuk om met de fiets te rijden hier?
4: Ja.
1: En ben je zelf van Wingenen?
4: Ja.
1: Ah, en... Dan ken je de streek eigenlijk wel redelijk goed.
4: Ja.
1: En ik zie, jij bent helemaal in tenue. Doe je dat veel fietsen?
4: Ja.
1: En wil je daar iets mee gaan doen? Wil je daar later nog meer ritjes mee rijden? En nog groter worden en bekender worden?
4: Ja.
0: Ja, ik denk dat hij wil meedoen aan de Ronde van Frankrijk ooit. Ja, zie je wel. Ik dacht zoiets.
1: En dus dat wil zeggen dat jij wel een heel klein beetje de koers volgt dan. Dat je wel mensen kent in de koers. Heb je zo'n favoriet?
4: Ja.
1: En wie is dat?
4: Wout van Aert.
0: De Wout van Aert.
1: Ja. Is dat jouw voorbeeld?
4: Ja.
1: Kijk. De volgende generatie Wout van Aert staat hier bij ons.
0: Voilà, we kunnen dat al zeggen. We leggen dat vast in de geschiedenisboeken. En als je ooit zo groot en goed rijdt als Wout van Aert, dan kom je nog maar eens terug. Oké? Afgesproken? Voilà, we hebben een deal. Fantastisch. En dan gaan wij nog een streepje muziek draaien. En ondertussen gaan we daar onze volgende praatgast bij halen. Natuurlijk, dat is David van Dijk, vrienden hier. Maar eerst een streepje muziek.

0: je hebt het al aangehaald, drukke agenda. Deze zomer dus ook een drukke agenda, met andere woorden.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik trek het heel veel op door heel Vlaanderen. Tot voor kort stond ik elk jaar in het Witte Paard in Blankenbergen bij Jacques Lafont. Maar dit jaar vier ik 20 jaar carrière. En dat wou ik echt wel even de focus op mezelf leggen. Vandaar dat ik niet heb... dat ik heb beslist om niet mee te doen aan de zomershows van het Witte Paard. En kijk, daarmee dat ik nu de komende maanden alleen maar focus op eigen optredens. En uiteraard ook de optredens die gekoppeld zijn aan de Tura-collectie. Ja.
0: Ik hoorde je de naam Jacques Lafont vernoemen. Ja, zij heeft ook iets te vieren natuurlijk. Hè?
1: Klopt, zij heeft ook haar jubileum. Hè. Zij staat 60 jaar op de planken. En ik heb de afgelopen 7 jaar altijd aan de zijde gestaan van Jacques. Dat is ontzettend fijn, maar dat is een ander...

0: ander domein, dat is humor en variété. En het is ontzettend fijn om even tijdens de zomer te doen. Maar ik zeg het nu met die 20 jaar, vond ik het leuk om even de focus op mezelf nu te leggen. Ja.
1: Is er überhaupt nog een beetje tijd voor vakantie, David?
0: Zeker. In augustus ga ik met mijn vrouwtje naar het Comomeer.
1: Okay.
0: Dus dat hebben we allemaal al ingepland. We plannen ruimschots op voorhand altijd onze vakanties in. En dat is altijd iets om naar uit te kijken. Hè. Dat is dan een weekje... vakantie, want ja, mijn vrouw is ook zelfstandige. Mm-hmm. Ze heeft een eigen kapsalon in Zedelgem. Dus is het echt wel altijd jaar ervoor plannen van oké, wanneer gaat het kapsalon dicht? Wanneer ga ik het blokkeren en geen optredens aannemen? Maar we proberen dat echt wel met regelmaat in te plannen in onze agenda, zodanig dat we altijd wel iets hebben om naar uit te kijken.
1: Ja, en quality time blijft belangrijk.
0: Zeker, zeker. Hecht ik heel veel belang aan. Absoluut. Ja, ja.
1: Zeg, ik kan het niet geloven, is jouw meest recente plaat.
0: Klopt.
1: Waarover gaat die?
0: Wel, ik kan het niet geloven, is feitelijk een nummer met een dubbel luik. Enerzijds wijst het naar mijn 20 jaar carrière van, goh, het is al 20 jaar dat ik bezig ben. Anderzijds is het ook een verhaal op zich, dat je opnieuw iemand tegenkomt die je heel lang kent en dat je op nog steeds merkt van dat is toch nog wel altijd de liefde van mijn leven. Dus de single op zich is een verhaal, maar het is ook een mooie knipoog naar die 20 jaar.
1: Fantastisch verhaal natuurlijk. En het najaar, hoe dient dat zich aan?
0: In het najaar doe ik de gewone reguliere optredens, maar doe ik ook nog een concert, de Dura collectie. Dat gaat door in Heist op den Berg. En in het helemaal op het eind van het jaar doe ik ook nog de gospel- en kerstspecials van de Tura-collectie. En dat is onder andere in de Grote Post in Oostende. Ik sta in het Wielingencentrum in Wenduinen. Ik treed op in Emotia in Erpenmeren. En er ontbreekt mij nog eentje. Ik ben aan het denken. Maar als de mensen iets hebben van, oké, dat is iets dat mij ligt of waar ik meer informatie over wil, dan is het heel gemakkelijk surfen naar mijn website davidvandijk.be en Van Dijk schrijf je met een Y en CK.
1: Helemaal juist. Zeg, David, het is onder het motto West-Vlaanderen zendt zijn zonen uit, want jij bent, mag ik dat zeggen, een ras echte West-Vlaming?
0: Ik ben een echte West-Vlaming en ik kan nog altijd West-Vlaams klappen.
1: Mahoza. Mahoza.
0: Mahoza.
1: Zeg, Cindy, we moeten hem ook de vraag stellen, hè, over die ijscreamkar.
2: Ja, ik ken uw vraag al, hoor.
1: Ja, hè? Ja.
2: Ik weet het al. Patrick wil eigenlijk gewoon heel graag weten wat dat jouw lievelingsijs is.
0: Goh, dat zijn er veel.
1: Oei.
2: Oké, als het korter is om te zeggen wat je liever niet eet, dan mag dat ook. Als dat gemakkelijk is.
0: Goh, maar meestal kies ik toch wel voor de classics. Dat is aardbeienijs, bananenijs, pistache. Zo, speculoos als dat er is.
1: Ja.
0: Dat zijn zo'n beetje mijn favorietjes.
1: Okay. Ja. Ben je een Bourgondier, David?
0: Ik ben een grote Bourgondier.
1: Okay.
0: Ik eet ontzettend graag. Voor mij is eten een hobby. Echt waar. Ik ben bijna eetverslaafd.
1: Ah, ja, maar dat is goed, hè. Daarvoor zijn we Vlamingen, dus ja, oké.
2: En daarvoor zit je hier ook goed, natuurlijk.
0: Absoluut, ja, ik zie hier heel veel kraampjes. Absoluut, ja. Een ijsje, dat zou misschien nog wel lukken deze namiddag.
1: Ja. En er zijn springkasten. Ah ja, van nee, dat is iets anders.
0: Dat is, ik denk, moest ik daar op springen dat het...
1: niet goed komt?
0: Ja, ik denk... dat de kindjes eruit zouden vliegen, denk ik.
1: Oké. Okay. Zeg, beste David, mag ik jou heel hartelijk danken nog eventjes tot hier
0: met
1: te komen.
0: Met heel veel plezier.
1: We gaan je blijven volgen, uiteraard.
0: Dankjewel.
1: En we gaan je ook blijven uitnodigen. En als het dan lukt, dan kom je nog maar eens af,
0: met
1: natuurlijk.
0: Met heel veel plezier.
1: Maar we gaan ook luisteren naar die single van jou. Ik kan het niet geloven.
0: Dankjewel.
1: David, fijne vakantie nog.
0: Voor
1: als
0: jullie ook.
1: En heel graag tot de volgende.
0: Tot de volgende, dankjewel.

0: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Zo heet het helemaal natuurlijk. Voor de mensen die nog graag eens op de foto zouden willen met David. Of misschien een handtekening willen of zo. Als je voor het podium staat aan je linkerkant, daar staat het infostandje van David van Dijk.
1: Ja, wel, het is al heel duidelijk te zien. Want ik zie dat er heel veel mensen aanwezig zijn daar al. Dus,
0: ja, voilà, kijk. Dus,
1: ik denk dat hij hier nog eventjes gaat blijven.
0: Ja, maar hij is ook niet zo ver van zijn huis verwijderd natuurlijk.
1: Nee,
0: dus,
1: valt heel goed mee.
0: Blijft in het mooie West-Vlaanderen hangen natuurlijk. Zeg, Cindy, wat gaan we nog doen vandaag? Allee ja, liedje zingen? Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee, we willen dat de luisteraars nog blijven in pad.
0: Ah, bah, voilà. We gaan...
2: Ah
0: ja, een glas koele witte wijn. Dat is, ja, dat is inderdaad een bijzonder goed idee. En we zouden ook heel graag Jury eventjes aan onze microfoon hier krijgen. Dus als Jury ons hoort, dan wordt hij ook hier eventjes gevraagd. En ik zei het reeds, hè, mensen die dus inderdaad de voetbal uitbaten zeg maar, op dit terrein, ja, die zijn natuurlijk ook van harte welkom om een beetje reclame voor zichzelf te maken.
1: Tuurlijk, zeker. En ja, er zitten hier toch wel een aantal kramen tussen waar... Ja, waar ik misschien toch wel iets meer over zou willen weten.
0: Ah, wat voilà, hè. Dus als Cindy iets meer wil weten, vrienden, dan moet erop ingegaan worden. Niet waar, Cindy?
1: Wat moeten.
0: Moeten, ja. Enfin.
1: Er moet niks. Hè.
0: Er moet niks. Maar het mag wel gebeuren, natuurlijk.
1: Het mag, voilà. Absoluut.
0: Onze heer zei daarnet, een glas witte, koele witte wijn. Een koele witte wijn drinken,
1: Ja.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ah, het staat er een kraampje waarschijnlijk met koele witte wijn.
1: Ja.
0: Dus ook die mensen zijn van harte welkom en die kunnen misschien een glaasje meebrengen.
1: Ja, wie weet. Maar het zal dan eentje zonder alcohol moeten zijn, denk ik, voor onze
0: gasten. Ja, voor ons wel, want wij moeten nog lang werken natuurlijk. En ondertussen komt Jury op zijn hamak afgewandeld. Dag Jury, kom er maar bij meteen. Hè. We zijn nu toch aan het praten, dus we kunnen maar verder praten. Jury, je ziet er een beetje rood uit. Heeft dat ergens met iets te maken?
3: Dat zal wel met de zon te maken hebben.
0: Ja, ik weet niet, ja.
3: We zijn hier al van woensdag, donderdag bezig voor de opzet. Dus alles klaar te maken voor het weekend.
0: Ja.
3: En natuurlijk, de zon was van de partij. Mij niet goed ingevreven.
0: Oei.
3: Dan ziet er wel uit als een tomaat.
1: Ik wil niet zeggen, ik heb me wel ingesmeerd daar juist voordat
3: ik naar hier kwam.
1: En ik zie er ook heel mooi
0: Twee kreeften tezamen, ja, voilà. Zeg, Jury, ik weet nog toen je naar de studio kwam om het Food Truck Festival aan te kondigen, dan zei je van, ja, we hebben al een paar jaar slecht weer gehad, maar deze editie maakt alles goed, denk ik.
3: Ja, inderdaad. Het is inderdaad het derde jaar dat we het organiseren en twee jaar al zo wat kwakkelweer gehad. En nu is het echt wel... De weerhoden zijn ons heel veel gehund deze keer, dus we zijn zeker tevreden.
0: Zeg Jury, help ons een beetje. We hebben natuurlijk dat ijskrijmkar al zien staan. Ja, dat staat natuurlijk pal in ons zicht natuurlijk. We hebben ook al Pauls koffie zien staan. Maar wat is het aanbod hier nog op het Food Truck Festival?
3: Goh, we hebben eigenlijk 12 food trucks die eten serveren. En ze hebben elk hun eigen gerecht. Dat is wel belangrijk. Ja. Als we een food truck festival organiseren, dat iedereen zijn eigen gerecht heeft. Dus we hebben lekkere frietjes van Bipsies van Uitwingene. We hebben de spitburgers van Elke van Meet My Bite.
0: Mm-hmm.
3: We hebben de breadbarn. We hebben het goede leven die goede pasta serveert. We hebben dan Haptje die met de nachos... Heel,
0: met een heel enthousiaste
3: heel
0: dame.
3: Heel lekkere nachos. Ik ga mij een keer draaien. We hebben La Buena Vista. Die zijn ook aan het zwaaien. Die ons verwendt met een lekkere gerechtjes. En we hebben dan ook de broodplanken van Wingeren. Die de pizza serveert. En natuurlijk ook Pools koffie. En de Smarties.
0: Ja. Zeg, Jody, misschien kan jij ook ons een beetje helpen. We hebben al een paar keer de oproep gelanceerd. Dus mensen die vanuit hun voetbal, als ze eventjes 5 minuutjes tijd hebben, die zijn natuurlijk ook welkom hier op ons podium, hè?
3: Jazeker. Ja. Het is moment natuurlijk.
0: Ja, een beetje reclame maken.
3: Een beetje reclame te maken. Dus ik zal dan nog een keer rondgaan.
0: Ja. En, wil jij eens ook een beetje motiveren?
3: Ik wel vrijwilligers vind om hier een keer bij jullie een praatje te slaan. En,
1: het is altijd, hoeft niet lang te duren.
3: Nee, inderdaad. Maar nu is het moment natuurlijk.
0: Ja,
3: we zitten live op de radio. Dus,
0: hoe lang is het Food Truck Festival vanavond geopend, Jury?
3: Tot 22 uur.
0: Ja. Ja,
3: dus tot 22 uur blijft de muziek spelen. Om 22 uur gaat de muziek uit. Maar de mensen mogen... we laten nog een beetje uitloop, mogen rest nog een glaasje drinken. Maar normaal gezien om 23 uur is dat wel
0: afgelopen.
3: Is het afgelopen en dan is het voor ons
1: alle hens aan dek.
3: Tegen morgenmiddag moet alles weg zijn, dus dan is het alle hens aan dek om alles op te ruimen. Ja.
0: Ik zal me meteen ook de vraag stellen, komt er een editie 4?
3: Als we... ik denk het wel. We zijn echt wel... we zijn echt wel tevreden dit weekend. We hebben nu wel wat meer activiteiten ook georganiseerd. Hè. We voelen dat dat echt wel nodig is in de gemeente. Om, zeker met vandaag met de Kids Ride. En de optredens die we gisteren hadden met Luna Acoustiek en de Wii Street Band. Heeft heel veel volk naar het sportpark gebracht. En ik denk dat we op dit elan wel moeten verder gaan. Dat er meer activiteiten zijn ook gedurende het hele weekend. Hè.
0: Ja.
3: Dus ik denk wel dat er een vierde editie aankomt. Ja.
0: Oké, fantastisch. En dan vakantie na het afsluiten van deze editie?
3: Nee. Okay. Het is voor ons seizoen natuurlijk. Dus we hebben al een volgend festival. Niet dat we zelf organiseren, maar wij moeten ons prepareren voor de Ranouter waar we staan. Een paar foodtrucks. Okay. Dus daar zijn we nu ook vanaf dinsdag gaan we dat beginnen klaarstomen. Ja.
1: Dus eigenlijk stop je hier en ga je het dan zo goed als direct doorschuiven naar de volgende opdracht.
3: Ja, inderdaad. Ja. En in de week gaan we ook nog gaan werken. Dus,
0: dat ook tussendoor ook nog een beetje. Ja,
3: en ik heb ook nog een gezin ook natuurlijk. Mijn vrouwtje is daar foto's aan het trekken. Dus, nee, maar het is druk. Maar het is seizoen, dus het is nu dat we het moeten doen natuurlijk.
0: Maar ja, zoals al bij alles eigenlijk, als je het met passie doet, is het eigenlijk, voelt het dit niet aan als werken eigenlijk. Hè?
3: Ja, inderdaad, dat is waar. We doen het met passie, samen met mijn collega, met Frankie ook natuurlijk. En heel veel medewerkers dat we ook hebben, mogen we ook niet vergeten. We zijn met een heel team die meewerkt om dit te realiseren. Dus, en die hebben allemaal hun passie om elk jaar opnieuw te komen helpen. Dus dat wil ik toch wel een keer vermelden.
1: En is het moeilijk om mensen te vinden die willen komen helpen?
3: Normaal gezien wel. Ja. Maar wij hebben echt wel een groep. Een vaste groep elk jaar. Er is er wel een keer één die wegvalt en een ander niet bijkomt. Maar wij hebben eigenlijk echt wel onze hechte groep die elk jaar opnieuw hier paraat staat. Dus,
1: Dat is wel leuk is dat je weet gaan dat doen en wij hebben toch wel mensen of toch een bepaalde kern waar we zeker kunnen op.
3: Ja, inderdaad. Anders zou het niet mogelijk zijn.
0: Ik ging bijna zeggen zonder medewerkers.
1: Nee.
0: We werken dat ook in de radio. Hey, laat ons daar eerlijk in zijn. Zonder medewerkers lukt het gewoon niet.
3: Ja, dus, inderdaad.
0: Goed, zeg Juri, we gaan dus afspreken dat jij nog eens je tour doet. Ja. Dat je ze allemaal een beetje peper in het gat duwt om eens tot hier te komen.
3: Doen.
0: En nu alvast dankjewel dat we hier mochten aanwezig zijn.
3: Mag ik jullie ook bedanken voor de publiciteit dat je ons gegeven hebt. Dus ik vind het ook wel belangrijk om een bedankwoordje naar jullie toe te...
0: Want het is heel simpel, volgend jaar komen we terug.
3: Dankjewel.
0: Goed, dankjewel Juri om erbij te zijn en dat hier op het Foodtruck Festival. Je hoorde het, luisteraar thuis. Als je dus nog zin hebt om naar het sportpark te komen, gauw je vooral niet in. Het kan nog tot vanavond 10 uur. De foodtrucks zijn er klaar voor. Wij zijn er nog een stukje klaar voor, want wij blijven hier tot 6 uur. En de springkastelen zijn er. De kids kunnen hier een hartje ophalen. Het gras is niet groener aan de overkant, maar ik denk dat het gras nergens groen is momenteel.
1: Ik denk dat het gras overal even groen is. Ja. En als het groen is, zal het kunstgras
0: zijn. Zullen wij nog eens onze collega Geert inschakelen om nog eens een streepje muziek los te laten?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.

0: nuchter, je nuchter.
1: En ondertussen hoor je thuis ook een beetje een ambiance hier op ons podium van Radio Oost-West, waar we nog altijd live te gast zijn hier op het Food Truck Festival. Ondertussen is Mark er komen bijstaan. En Mark die gaat ons meer vertellen of kunnen vertellen over hetgeen wat hij brengt, namelijk rond Zeeuwse mosselen en oesters. Mark, eerst en vooral van harte welkom.
2: Dank u, graag gedaan.
1: Ja, jij staat hier dus met een van die food trucks, een mooie, mag ik dat zeggen, lichtgroene kleur?
2: Lichtgroen, ja.
1: Ja,
2: inderdaad. Ja.
1: Met bloemetjes versierd en zo van die dingen?
2: Ja.
1: En jullie presenteren of serveren mosselen en oesters?
2: De mosseltjes, Zeeuwse mosseltjes, ja. Dat zijn supertjes en extra's, dus dat is de maat die we bepalen. En we doen dat klaar met verse boter, echt verse boter. Geen margarine, absoluut niet. En daarbij komen nog wat kruiden,
1: ja.
2: Verse kruiden zoals kervel, peperjuin en peterselie. En dan de magie van Katja, die ze met heel veel plezier klaarmaakt.
1: En ja. Die magie mogen we niet weten. Dat is een geheim, ja,
2: dat
1: waarschijnlijk.
2: Dat is natuurlijk het geheim. Ja, ja, ja. Die ken ik. Maar...
3: Ik denk dat er hier al één iemand is, hè, Patrick, die nu hier niet aanwezig is, hè, want je spreekt van oesters. Hè.
2: Ja.
3: En ik denk dat er iemand heel veel spijt gaat hebben.
1: Is het onze Jan?
3: Ja.
1: Ja, maar ja, je moet maar naar Nederland gaan, hè? Of, hè? Ja, zeg.
2: Ja, ja, inderdaad, ja.
1: Zeg maar, Mark, ik kom even bij over die mosselen. Ja, je merkt of je komt heel vaak heel veel bereidingen rond mosselen in de room enzovoort. Ik denk dat, zoals jij het voorstelt, dat nog altijd toch het product waarde geeft. En ik bedoel ermee, de mosselsmaak nog altijd naar voren brengt.
2: Inderdaad. Niet te veel ingrediënten bij de mosselen.
1: Nee, hè?
2: De mosselen moeten echt tot hun recht komen.
1: Ja.
2: Wat boter, wat fijne kruiden en geen grote smaakmakers. Want die overheersen dan. Ja. En dan heb je niet de smaak van de mosselen.
1: Ja. Ben jij fan van mosselen, Cindy?
3: Wel, ik moet eerlijk toegeven, ik ga heel weinig mosselen eten. Ik vind dat goed voor zo'n aantal, maar zo'n ganse kom... Nee,
2: dat is ook niet
3: veel.
2: De bedoeling, want als je bijvoorbeeld op restaurant gaat, je krijgt daar 1 kilo of 1 kilo 2 voor je neus gezet. Ja, die laatste mosselen die zijn al heel droog geworden en die zijn al half koud enzovoort. Mosselen klaarmaken, kleine porties klaarmaken, dan eet je het lekkerste van het lekkerste.
1: Zeg, dat verhaal over dat volgende ingrediënt, namelijk de oesters. Jan is van oesters, ik ben dat niet. Sorry, maar ik vind daar nu eens niks aan een oester. Ik eet dat niet graag.
2: Ja. Wij presenteren nu de Fin de Clairs. Fin de Clairs uit Oléron. Een beetje boven Bordeaux, La Rochelle. Momenteel zijn dat de beste. Mm-hmm. Voor mij persoonlijk. Waarom? Omdat ze niet melken. Een oester heeft ook seizoen. Dus de maanden met een R of zonder R en dergelijke. Oesters zijn twee slachten.
1: Okay.
2: Die kunnen zowel mannetje als vrouwtje. Dat is wel gemakkelijk natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
2: Maar de Zeeuwse oester is ook lekker. Maar die maakt nog altijd iets meer. De Fin de Clairs die wij presenteren zijn heel fris nu. Ik leg ze altijd op ijs. Hè? En eventueel gewoon met wat peper, wat citroen. Of met een klein beetje shallottenazijn. Shallottenazijn die het zuur of het zout helemaal breekt. En niet meer het gevoel krijgt van de zee in je mond. Gewoon de perfecte smaakcombinatie.
3: Is het eigenlijk een beetje vloeken als je zegt van... Ik heb het liefst een gegratineerde oester. Of zeg je van... Ja, eigenlijk... Maakt het niet zoveel verschil? Want ik hoor jou zeggen van de zee en je proeft de zee niet meer. Dus ik kan mij voorstellen als je zegt van we gaan ze gratineren en we gaan daar een beetje bij doen. Dat je zoiets hebt van dan is eigenlijk alles weg. Of zeg je van toch wel.
2: Het is een beetje te zien welke oester je eet. Ja. Hè? Als je natuurlijk die platte oesters uit Zeeland eet, dat is kwalitatief is dat heel hoog. Mm-hmm. En die zijn heel speciaal behandeld. Eet ze gewoon rauw, ze zijn het beste. Mm-hmm. Als je een diepe oester, een kreuze eet, dan heb je verschillende groottes. Als je een kleine oester eet, dat zijn aperitief oestertjes, niet gaan koken, niet gaan warm maken. Mm-hmm. Nee. Als je een grote oester hebt, dan ga je naar nummertjes 1 of 2. Dat is ongeveer een 15 centimeter qua grootte. Dat is een hele brok. Als je dat rauw in je mond, dat gevoel is niet leuk. Dat is niet aangenaam. Wel, deze kun je gemakkelijk goed klaarmaken met wat witte wijnsaus, met de champagne, een beetje onder de grill en dergelijke. Dat gaat. Ja.
3: Dus het is eigenlijk echt enorm afhankelijk van het soort oester dat je...
2: Eigenlijk wel.
1: Zeg maar, als ik jou zo allemaal hoor vertellen, iets in mij zegt dat jij een voorgeschiedenis met gastronomie heeft.
2: Ja, hebt. Inderdaad. Ja.
1: Ja, je hebt gestudeerd aan toch wel een van de bekendste gastronomische scholen in ons landje.
2: Ja, in de Groene Poort.
1: De Groene Poort, ja. En heb je daar ook iets mee gedaan dan? Bedoel, is dat jouw beroep geworden?
2: Ja, ik heb eerst in Brugge gewerkt, in de restaurant, de visserie. Waar ik altijd zeer graag gewerkt heb. 84 ben ik dan beginnen lesgeven. En ja, 17 jaar lang. En dan ben ik teruggegaan in de praktijk. Terug naar de privé. Terug in de visserie, die ondertussen al twee andere restaurants erbij heeft. Dan heb ik 17 jaar management gedaan. En dan nog verder terug naar de Groene Poorten. Om daar nog 5 jaar les te geven. Ja.
1: Mogen we zeggen dat de Groene Poorten toch een beetje de referentie is voor ja, wel alles wat met gastronomie te maken heeft?
2: Een hele goede school, ja. Ja. We hebben altijd goed uitgekeken. Er is een heel goede prijswinnaar overal altijd. Met wedstrijden voor de leerlingen. Ja, we zijn heel tevreden. Ja.
1: Oké, okay, je staat hier vandaag op dit Foodtruck Festival. Is dat iets wat jullie regelmatig doen?
2: Katja, dat is haar hoofdberoep. Ja. Ik ben al ondertussen gepensioneerd, maar okay. Ik help heel graag.
1: Ja, ja.
2: Een paar. We pikken er een paar uit, zo. Niet extra. We geven wel nog thuis koken bij mensen, dat doen we ook veel.
1: Okay.
2: Of andere kleine communiefeesten en dergelijke, pensioenfeestjes. Kunnen ze altijd vragen. Ja.
1: En is vakantie nemen, heeft dat dan ook een gastronomisch tintje?
2: Meestal wel, hè.
1: Ja,
2: meestal wel, ja.
1: Ik zal,
2: op onderzoek. Hè?
1: Ik zal eindigen met de vraag misschien, en die kunnen we stellen natuurlijk. Hè. Jij bent ook een gastronoom, of liever iemand die houdt van eten, veronderstel ik. Dat zal een open deur intrappen zijn.
2: Ja.
1: Met wat kunnen ze jou verleiden? Voor wat mogen ze je wakker maken?
2: Lievelingsgerecht van mij, die mijn mama altijd klaarmaakt.
1: Ja.
2: Witloof met asp.
1: Oh god, ja.
3: Ja. Ja, want gastronomie is voor mij persoonlijk, als je dat zegt, is niet altijd even simpel.
2: Nee.
3: Ik bedoel, je werkt met kruiden, combinaties van kruiden, je gaat van alles proberen en doen. En dan is het toch iets zo simpel, dat eigenlijk toch je voorkeur heeft.
2: Het moet niet moeilijk zijn. Als je gewoon respect hebt voor het witloof, als je respect hebt voor de kaas die je gebruikt, als je gewoon... Je kunt het eten op restaurant en zeggen van ja, jammer.
3: Ja.
2: Jammer.
3: Ja.
2: Ze hebben de hesp is naar de knoppen, het witloof is over haar enzovoort. Maar als je het op de juiste manier klaarmaakt, witloof en hesp. Ja.
3: Ja.
2: Ik ben zeker ook Stefan, die daar aan de grill staat, waar ik ook al nog les heb aan gegeven.
1: Ja.
2: Die weet dat ook. Hou het simpel.
1: Ja.
2: En laat de gerechten spreken of de grondstoffen spreken. Ja.
3: Ik wil juist zeggen, dat hoor ik ook wel heel vaak terugkomen. Heb respect voor het ingrediënt en de ingrediënten die je gebruikt. Ja. En gebruik ze zoals het hoort.
2: Ja, maak het niet moeilijk. Ja. Maak het niet moeilijk.
3: Ja.
1: Okay. Dagelijkse kost, hè.
2: Dagelijkse kost, maar correct klaargemaakt.
1: Voilà. Beste Mark, mogen we je danken om eventjes tot hier te komen?
2: Heel graag.
1: Doe die mosselen de groeten en doe de oesters de groeten.
2: Ja, zal ik zeker
1: en
2: doen.
1: En maak ze nog lekker klaar.
2: Kom ze proeven. Voilà.
1: Kijk, dat is een mooie uitnodiging. Dat gaan we misschien nog moeten doen vandaag.
3: Ja, maar dat zullen dan geen oesters zijn.
1: Nee, geen oesters. Maar misschien kan Mark... kijk, Geert gaat de oesters voor zijn rekening.
2: Heb je al oesters gegeten? Of wil je het niet eten?
1: Ja, maar ik hoor je daar vertellen. Ik heb inderdaad al oesters gegeten en ik hoor je daar inderdaad op een bepaald moment vertellen, het gevoel in je mond is niet aangenaam, maar ik kan me voorstellen dat het waarschijnlijk dan te maken heeft met het feit dat die oesters te groot waren.
2: Ja, heel waarschijnlijk.
1: Ja.
2: Heel waarschijnlijk. En ook, als je oesters begint te eten, eet ze niet zomaar rauw met wat peper.
1: Mm.
2: Begint met de shallottenazijn erbij te doen. De combinatie van het zuur samen met het zout van de oester heeft een zoet gevoel in je mond.
1: Ah, oké. Okay.
2: En dat is een manier om te beginnen oesters eten.
1: Allee, kijk. Ja. Dus straks heb je mij aan mijn kraam.
2: Kijk, komt op.
1: Een uitdaging, oesters eten.
2: Oesters, voilà.
1: Dankjewel, Mark, om tot hier te komen.
2: Ja.
1: en als ik ze niet rust, dan is er nog altijd Geert die we dat kunnen opsoeperen.
3: Blijkbaar.
1: Het is een oester van, sorry. Goed, muziek, daar zorgt Geert voor.

0: lijkt me een beetje te warm te zijn om nu veel springwerk te gaan doen. En zeker al voor die liefde. Ja, laat het allemaal maar een beetje gewoon kalm verlopen op een zondagnamiddag hier bij Radio Oost-West. Waar je nog altijd live te gast zijn hier op het Food Truck Festival in Wingenen. En mij staat onder andere, ondertussen tenminste, een andere uitbater van een andere food truck. Paul's Corner. Vertel eens.
1: Nee. Paul's Coffee.
0: Paul's Coffee, ah ja.
1: Ja, ik ben Paul's Coffee uit Brugge. Ik ben gestart in 2017. En sindsdien heb ik nu al twee foodtrucks, koffie en desserts. Maar sedert dit weekend zijn we een nieuwe optie aan het proberen. Dus we willen ook een klein krokje aanbieden aan de mensen. Zowel een krokje zalm of een krokje hamkaas. Dus iedereen die welkom wilt of nog een keer wil komen, is zeker welkom.
0: Als ik Paul's Coffee lees, dan denk ik in de eerste plaats natuurlijk aan koffie. Maar er is veel meer dan koffie. Hè? Je hebt al aangehaald een klein hapje, maar ook koude koffie?
1: Ja. Zowel koude koffie, iced tea, homemade iced tea, homemade iced coffee. Ik heb ook dessertjes.

0: hier eigenlijk, dus ja. Bij deze...
1: Collega's onder elkaar, hè?
0: Ja, tuurlijk, maar ja. Nico komt ze biedt. Nico komt ze biedt ook een keer praten, dus die heeft dat beloofd.
1: Zeg, als ik koffie hoor natuurlijk, en ik ben ook een liefhebber van koffie drinken, het is nooit te warm voor een koffie, hè?
0: Nee.
1: Eigenlijk niet, hè?
0: Nee, koffie is wel warm, maar koffie verslaat de dorst. Dus ja. Als je, hoe meer koffie dat je drinkt, hoe minder dorst je hebt. Natuurlijk, dat is tegen jullie zijn zaak, maar koffie is zeker welkom bij je warm weer.
1: Oké. Okay. Zeg, mag ik je danken om toch eventjes bij ons te komen?
0: Tuurlijk, jullie zijn bedankt dat ik dat mocht presenteren.
1: Voilà,
0: dank wel. Dus Nico, kom maar af, hè.
1: Nico is de volgende slachtoffer. Maar eerst een stukje muziek.

0: Ja, met ons bellen heb je eigenlijk altijd de zomer bij jou, hè?
1: Inderdaad, klopt. Het is altijd een beetje meer zomer op je radio als Bellenpress te horen is.
0: Ja.
1: Ondertussen hebben we nog een kleine fan van Radio Oost-West bij ons.
0: Ja. Hey, hallo. Hoe is jouw naam?
2: Even.
0: En hoe oud ben jij?
2: 5.
0: 5 jaar. En heb jij daar juist meegereden met de fiets?
2: Ja.
0: Ja? En mag ik vragen, op welke podiumplaats stond jij?
2: Op tweede laatste.
0: Tweede laatste. Maar ik zie dat jij ook een hele mooie medaille hebt gekregen, hè?
2: Ja.
0: En ben je blij met de medaille?
2: Ja.
0: Ja. En kan je eens beschrijven hoe dat jouw medaille eruit ziet?
2: Nee.
0: Nee? Well, ik zie dat ze goud is. En ik zie dat er ook vlammetjes op staan. En wat ga je doen? Ga je ze straks boven jouw bed hangen?
2: Nee.
0: Nee? Oh, wat ga je dan doen?
2: Ergens hangen.
0: Ergens hangen, maar je weet nog niet waar?
2: Nee.
0: Oké. En ga je, als we het volgend jaar terug doen, ga je dan terugkomen?
2: Ja.
0: Vond je het leuk om te fietsen?
2: Ja.
0: En met hoeveel vriendjes heb je gefietst?
2: Ik weet het niet.
0: Oh, je weet het niet?
2: Ik zat al bij de ouderen.
0: Ah, je zat bij de ouderen.
2: Tweede laatste.
0: Ah, eigenlijk was je een beetje te jong nog om bij die groep te zitten.
2: Ja.
0: Ah, dat verklaart veel. Maar dan heb je wel een hele mooie prestatie geleverd, hè?
2: Ja.
0: Wel, kijk. Ik zou zeggen, geniet van jouw medaille. En mag ik eens vragen, ben je van plan om ooit later in de voetsporen van Remco Evenepoel te treden?
2: Nee.
0: Nee, gewoon.
1: Dat is een duidelijk antwoord. Ja.
0: Gewoon een toertje rond, gewoon een toertje hier bij ons in de gemeente.
2: Ja.
0: Oh ja, dat is ook heel goed. Dat is ook heel goed. Wel, in ieder geval proficiat.
1: Zeg, zullen we eens een applausje vragen voor deze jonge
0: kleine? Ja,
1: voor
0: alle kindjes die vandaag meegefietst hebben. Hè?
1: En inderdaad, voor iedereen die meegefietst heeft in dit toch wel warme weer. Dikke proficiat en geniet van die medaille. Hè.
0: Zo, ja,
1: wat mij opvalt, het is niemand die die medaille boven zijn bed wil hangen. Hè. Niemand, dat is ongelooflijk. Maar,
0: ja,
1: kijk,
0: maar misschien zitten ze niet genoeg. En ja, boven je bed, dan zie je het ook wel weer niet. Hè,
1: ja, dat is ook waar, dat is ook waar. Ja, ja. Je hebt gelijk, je hebt een punt, je hebt een punt.
0: Ja.
1: Zeg, ik moest een oproep doen dat we de volgende meneer die we aan de telefoon, aan de microfoon, niet aan de telefoon, maar aan de microfoon willen krijgen. Dat is Nico van Tipsy, geloof ik. Of Bipsy.
0: Ah, van Bipsy's, ja.
1: Bipsy,
0: ja.
1: Nico moeten we hebben. Die moest nog aan de microfoon komen. Dus Nico, als je dit hoort, je wordt verwacht hier aan Kassa 4 Droge Voeding bij Radio Oost-West. Ondertussen genieten wij van een beetje muziek.

0: Tot zover het hutje van Babette door Louis Fillion. Cindy, ik heb een vraag voor jou. Ben je iemand die graag gamet?
1: Nee.
0: Nee, oké, dat is duidelijk. Nee. Maar misschien zijn er hier wel op het terrein kindjes die dat wel graag doen.
1: Ja, ik ken ook sowieso, Sander heeft dat ook altijd graag gedaan.
0: Ja.
1: Dus ik kan me voorstellen dat de jeugd, of zelfs de iets minder jonge jeugd, dat...
0: De oudere jeugd, zoals we zeggen.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, als je dat zo wilt noemen. Ja.
0: Maar ik ben geen gamer, dus ik...
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar ik zei het reeds, hè, mensen die, of kinderen die dat wel graag doen, die kunnen hier ook op het terrein terecht, want er is hier de echte gamebus die op het terrein staat.
1: Ja. En wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Want een gamebus, dan denk ik echt aan een bus, en dan denk ik aan... Ja, gamen doe je toch met een computer en een scherm.
0: Klopt. Volledig akkoord, volledig juist.
1: Ja.
0: Het is geen bus, maar het is wel een uit de kluit gewassen bestelwagen. Een grote bestelwagen eigenlijk. Ze hebben 10 grote Full HD-schermen aan boord.
1: Amai.
0: Ze hebben daarbij ook 10 PlayStations aan boord.
1: Amai.
0: Ze hebben 2 race stoelen aan boord.
1: Ja.
0: En ze hebben zelfs wifi aan boord.
1: Amai.
0: Dus, en de nieuwste games, ik heb hier Fortnite, Roblox, dat zijn dingen. Minecraft zie ik hier staan, Spider-Man.
1: Ja.
0: Dat zijn een beetje de nieuwste games die ze mee hebben natuurlijk. Dus de gamebus, hij zit er gast op het Foodtruck Festival.
1: Wel, ik zou zeggen voor de mensen die dat heel graag doen, ga zeker een keer kijken en ga zeker een keer langs.
0: En als je meer informatie wilt, dan kan je ook altijd opzoeken op hun website, dat is www.gamebus.be. Het is maar dat je het weet.
1: Ja.
0: Zeg, eerst en vooral de mensen van de mosselen en de oesters van harte danken. Hè, want we hebben hier de mosselen geproefd. Mark had het al uitgelegd hoe hij het allemaal klaarmaakt en zo. Of zijn vrouw klaarmaakt. Maar dit was...
1: Dit overstijgt een beetje onze verwachting.
0: Gastronomisch worden we hier verwend.
1: Zeker de moeite. Echt waar.
0: Dus aan de mensen die het nog niet hebben geproefd, zeker doen. Nu kunnen we dat zeker onze smaakpapillen zijn verwend geworden geweest. Geert, vertel eens. Jij hebt ook nog een woordje toe te voegen.
2: Het is een smaakbom in je mond.
0: Ja, een culinair orgasme, zo heette ze dat, hè?
2: Zoiets, ja.
0: Voilà. Goed, van een culinair orgasme naar een muzikaal orgasme, mogen we dat zo zeggen, een beetje muziek op de radio hier bij Radio Oostwest, live van op het Foodtruck Festival in Wingenen.

0: ondertussen is ze terug aan het optreden geslagen. Maar goed ook, deze Xandy, je hoort haar met One Life. Goed, we hebben al veel mensen aan onze microfoon gehad vandaag, maar ik mocht toch de volgende man niet laten ontbreken op ons lijstje. Bertje Vermeijden, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg Bert, je hebt daarnet de start mogen geven bij die kleine pahadders die een fietstochtje hebben afgelegd. Zit er daar, de toekomst, zit die daar?
1: Well, ik heb wel gezien dat er goede fietsen bij zijn. Dat ja. We dat niet zagen, hè. Ja. Maar daarom zijn de benen nog niet goed.
0: Nou, die fietsen tegenwoordig, het is heel wat anders dan in uw tijd waarschijnlijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik ben 14 jaar gestopt en mijn fiets was 10,5 kilo. En nu wegen ze 6 kilo. Dat is verschil, hè.
0: Dat is verschil, inderdaad. Zeg Bert, als we jouw palmarès bekijken, het is eentje om in te kaderen, hè?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, 5 keer wereldkampioen?
1: 5 keer wereldkampioen en 2x 2 wereldkampioenschap, 1x 3e. Allemaal kampioen van Balië bij de beloften.
0: Ja.
1: En dan nog 5 tweede plaats na Roland Liebeton met de profs.
0: Ja. Ja, de ronde wordt momenteel gereden, de ronde van Frankrijk wordt momenteel gereden. Eerste vraag, wat denk je? Hoe beleef jij die ronde van Frankrijk nu?
1: Eerlijk gezegd, als ik thuis ben, kijk ik maar het laatste uur, want het is anders niets te zien.
0: Ja.
1: De winnaar is gekend, hij valt aan, het is niemand die reageert erop. Kunnen ze niet of willen ze niet, ik weet het ook niet, maar ik vind het is niet veel speciaals.
0: Ja. Als we het hebben over die Pogacar, wat is jouw idee daarover, Bert, eerlijk?
1: Ja, iedereen vraagt dat aan mij, wat denkt ze ervan? Ja, wat denkt ze ervan?
0: Ja.
1: Hij demareert of hij had gewoon... Ik sta nog niet recht, hij vertrekt uit het zadel en we zien hem niet meer terug.
0: Ja. Het is ongelooflijk, het is zoals gezegd.
1: Iedereen zegt, ja, het is niet normaal, maar ja, niet normaal, ja. Nee, het is niet normaal, maar je kunt er niet in gaan op doping, dus.
0: Nee, ja. Ja, de toekomst zal het misschien uitwijzen of net niet uitwijzen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar goed, het is zoals gezegd, het is niet meer veel soeps om te kijken naar de Ronde van Frankrijk tegenwoordig.
1: Nee, absoluut niet. Ja.
0: Ja. Zeg Bert, als er nu iemand bij jou langskomt, een jonge renster of renner, meisje jongen, welke tip zou je hen meegeven?
1: Oh ja, dat is moeilijk gezegd. Voor mij, ik zei het, is 14 jaar dat ik gestopt ben. En het is enorm veel veranderd. Eerst en vooral het materiaal is veranderd. De medische begeleiding, wij moesten alles zelf zoeken, hè. Het eten en al, nu wordt het allemaal afgewogen. Bij ons niet, dat was morgens opstaan, een boterham eten, maar met spek, met eieren of met kaas of zoiets. Maar het is enorm veel veranderd. Maar ik zeg altijd, van een ezel maak je geen koersenpaard.
0: Dat is juist.
1: En zonder training kom je er niet.
0: Nee, zonder werken gaat het niet, hè?
1: Absoluut niet.
0: Geen enkele tak eigenlijk. Oké, zeg Bert, zit je nog veel op de fiets of niet meer?
1: Voorlopig niet meer. Ik word er ook 82.
0: Ja.
1: Het is al veel verminderd, maar ik ben al wel goed in bewegingen. Ik heb hier al wat rondgewandeld en al. En, absoluut. Ja,
0: dus je geniet wel, hè? Genieten moeten we doen, hè?
1: Ik geniet nog van het leven, ja.
0: Ja, voilà. Goed. Zeg, dankjewel Bert om eventjes tot bij ons te komen.
1: Graag gedaan.
0: En geniet nog van het leven, zo
1: absoluut,
0: moet je zeggen.
1: Absoluut.
0: Okay. Goed, en wij gaan terug over naar Geert.

Je denkt dat je alles mag van mij. Nou, kijk, ja, dat is de titel van het plaatje natuurlijk. Ondertussen nog altijd live Radio Oost-West hier op het Food Truck Festival in het sportpark van Wingene, waar u nog terecht kan tot vanavond 10 uur. Dus als u nog een uitje zoekt voor deze zondagavond, kom gerust eens langs. De foodtrucks verwachten u. U kan uw kids gerust meebrengen, want er is ook aan hen gedacht met middel van springkastelen. En er is ook een heuse gamebus waar de kids hun hartje kunnen ophalen. Dus je hebt eigenlijk geen enkele reden om eens niet af te komen naar het Foodtruck Festival hier in Wingene. Het volgende plaatje dat klaarstaat, dat is eentje op verzoek van Paul's Coffee, moesten we deze plaat gaan draaien voor hem. Die kwam hij netjes aanvragen hier aan onze Camille. Trouwens, als er mensen hier op het terrein zijn die graag een plaatje aanvragen, ook dat kan hier aan onze mobiele radiostudio. En deze is dus op verzoek van Paul's Coffee.

Het kleine café, ja, dat is niet aan de orde hier, maar er zijn hier wel natuurlijk leuke standjes, leuke foodtrucks, zeg maar, waar je het innerlijke van de mens kan verstevigen. We hebben het al gehad over de mosselen en de oesters. We moeten het ook eens hebben over de mensen van Traiteur Stefan, die ons ook al hebben een lekkernij aangeboden. En we moeten het hebben over die ijscreamcar. Het is inderdaad wel de moeite waard om een ijsje te eten hier. Zeer lekker ijs, dat mag wel gezegd worden. Ik heb het ook al gezegd, je kan hier, als je ter plaatse bent op het terrein, hier plaatjes komen aanvragen, dat kan. En dat hebben de mensen van de cocktailbar ook gedaan. Dit vroegen zij aan, dus op verzoek van onze cocktailbar hier op het terrein.

De zware bosbranden in Zuid-Spanje zouden onder controle zijn. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is en dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren. Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, meldt N-VA. De bedoeling is om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger één bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden met daartussen weiden en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt 6% daarvan. President Zelensky van Oekraïne heeft een nieuwe politieke strategie en regeringsherschikking aangekondigd. Daarbij heeft hij premier Julia Siderdenko een nieuwe functie aangeboden. De nieuwe politieke koers vereist volgens Zelensky een herschikking van de regering. De president heeft daarover leg gepleegd met premier Siderdenko, die hij de kans heeft geboden om leiding te geven aan een nieuw en belangrijk onderdeel van de betrekkingen met een belangrijke partner. Zelensky noemde in zijn post geen kandidaat om Siderdenko op te volgen. De 40-jarige was pas sinds juli vorig jaar premier. Daarvoor was ze vicepremier en minister van Economische Zaken. Ja, de rit in de Tour de France is wat ingekort. Het is de 9e rit en de laatste voor de eerste rustdag. Een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. De rit is dus 30 kilometer.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijsde, kijk, het is me gevang. Wil je elektrisch installeren,

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel een kaart. Dus kwam er nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West.
5: No milk today.
4: Gewoon gezellig. Met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingen een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leienvoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijven. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug en was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeeropkomst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar pakte het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 04 68 17 77 20.
0: 04 68 17 77 20.

0: Goedenavond, het is 7 uur.
1: In Wenduin aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden over een afstand van 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn voor kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen ligt voorlopig stil. RCM doet extra huisbezoeken door de hitte. Vooral voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken bijvoorbeeld of de ramen dicht zijn of mensen wel genoeg water drinken. Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens Amerikaanse president Trump hebben de VS Iran vannacht opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten zijn geraakt. In noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge. Daar zat niemand in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt nog. Er is nog niemand opgepakt en het motief blijft voorlopig onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, melden Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een juni maand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling. Soms ook op plaatsen waar dat gevaarlijk is en het eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd met 30 kilometer ingekort door de hitte. De zon die was er inderdaad ook en het was ook stevig, die rit, al dus de coureurs. Radio Ook nu blijft het nog even zonnig met temperaturen rond de 25 graden aan de kust en zelfs 30 in het binnenland. We krijgen een heldere nacht bij temperaturen rond 18 graden. Morgen opnieuw zon, dat blijft ook de dagen nadien zo, bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal 35 graden en vanaf vrijdag is er kans op een onweer.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.

0: vrijdagavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingen een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leienvoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijven. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug en was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeer op komst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar pakte het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners. Een aantal raadsleden lieten alvast blijken dat ze één bepaalde formulering van het raadslid nat dan vonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Tot slot, het weer blijft nog lang zonnig met temperaturen rond de 30 graden, gevolgd door een heldere nacht. De nachtminima straks 18 graden, morgen snikheet met maxima tot 32 graden. Dinsdag en woensdag klimt het kwik lokaal zelfs tot 34 graden. Pas vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer en kan het wat koeler worden.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De gezelligste in de regio.
3: En zomerse geluiden.
2: Radio Oost-West.
3: Verfrissend lekker.

0: want het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant, zegt burgemeester Wilfried van Dalen. Veel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat dicht blijft, zolang de VS zich blijft bemoeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran. Onder meer rond die straat van Hormuz. Nee, het probleem is absoluut nog niet opgelost. Rock Zottingen heeft afgelopen weekend 36.000 festivalgangers gelokt in een bloedheet weekend waar de temperatuur boven de 30 graden was. De organisatie voorzag extra schaduwplekken en waterkraantjes en opnieuw was de zon de hoofdsponsor en kunnen we spreken van een topeditie, aldus organisator Kurt de Loer. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Een maatregel die de organisatie nam door de hitte. Radio de temperaturen die gaan vannacht rond 16 à 17 graden liggen. Het wordt ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer. En tegen het weekend zou het dan wat koeler zijn.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo.
1: Alles van mij, ik liefde, liefde, liefde.
0: En de Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingen een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leievoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijve. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug. Hij was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeer op komst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar pakte het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners. Een aantal raadsleden lieten alvast blijken dat ze één bepaalde formulering van het raadslid nat dan vonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De temperaturen die gaan vannacht rond 16 à 17 graden liggen. Het wordt ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer. En tegen het weekend zou het dan wat koeler zijn.
4: De avond van Oost-West.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Old West.
1: In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beter hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar: One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt, daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4, maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens, en hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. Radio En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker. Oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka.

0: ze misten toch hun laatste trein. Oh ja.
1: Goeienacht, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingenen een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leienvoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijven. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug en was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeer op komst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar pakte het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners. Een aantal raadsleden lieten alvast blijken dat ze één bepaalde formulering van het raadslid nat dan vonden. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
1: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: De gezelligste in de regio.
1: Houd je vast.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beterhand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar: One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S Nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt, daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de ronde van Frankrijk is een zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken knalde. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan nog. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4, maar de match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens, en hij voelt zichzelf op als winnaar van het toernooi. Radio Slet, meer bericht. En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Vlaamse regering kent de gemeente Wingene een subsidie van zo'n 1 miljoen euro toe voor de opwaardering van het sportpark in de Beernemstraat. Die subsidie ondersteunt verschillende nieuwbouw- en renovatiewerken op het sportpark, zoals de bouw van een nieuwe overdekte padelhal door TC Aquila Sport en de renovatie van de sporthal. Dankzij die steun kan men verschillende noodzakelijke vernieuwingen sneller en als één geheel uitvoeren. De brandweer rukte zaterdag kort voor de middag uit naar het bedrijf Leienvoeders in de Emiel Clouwstraat in de deelgemeente van Waregem, Sint-Eloys Vijve. Daar was brand gemeld in een container. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De brand was dan ook snel onder controle. De brandweer haalde het afval uit de container en spreidde het open om te kunnen blussen. Een twintiger uit Waregem heeft zich niet schuldig gemaakt aan vluchtmisdrijf nadat hij 's nachts in zijn stad een verlichtingspaal had aangereden. Zijn advocaat betwiste de beschuldiging van vluchtmisdrijf. Zijn cliënt had een uitputtende week achter de rug en was met een vriend iets gaan drinken. Na het ongeval stond hij met zijn auto in het midden van de straat. De man wist dat er veel verkeer op komst was, dus maakte hij de rijweg vrij en parkeerde zich wat verderop. De rechter kon zich vinden in de uitleg en toonde ook begrip voor de jonge bestuurder. Uiteindelijk kreeg hij 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. Hij moet wel ook zijn praktisch rijexamen overdoen. Waregem is de op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar West-Vlaanderen. En daar pakte het stadsbestuur graag mee uit in een persbericht. Raadslid Michiel van de Wallen noemde dat positivisme dat kort door de bocht gaat. En hij stelde een heleboel vragen over de samenstelling van die groep nieuwe inwoners. Een aantal raadsleden lieten alvast blijken dat ze één bepaalde formulering van het raadslid nat dan vonden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: En dan de weersverwachting. Vandaag opnieuw zon en zeer warm bij temperaturen die kunnen oplopen tot 30 à 31 graden. Dat is wel iets minder warm dan gisteren. De dagen nadien blijft het trouwens zomeren. Dinsdag en woensdag lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een plaatselijk onweer.
0: De nacht van Oost-West.
4: Radio Oost West. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.